burgemeester van New York verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmes is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmes werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen...

noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar dat was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.
2: Heaven.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. De organisator van de Groningse Marathon benadrukt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als tienduizenden mensen tegelijk sporten. Op de A4 vlakbij de grens met België heeft een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie gaat het om een fatale aanrijding met een persoon. Over de exacte toedracht zijn nog geen details bekendgemaakt. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden, onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.

Mijn vuiltje aan de lucht. Ze vullen traag hun maag, totdat het daglicht vlucht. De herder is verdwenen, voor even of voor goed. Er is niemand die de weg wijst. Er is niemand die zoekt.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit kan worden. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint. Maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX-aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. Bij marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden. En dat komt door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest volgens de veiligheidsregio iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. Menno Helmoes is 64 jaar geworden. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Uur naar

0: the back room.
1: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in een kliniek, maar die zitten vaak vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit wordt. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint, maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, waarna ze op de grond valt. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is de Rosso Express met André en Dave.
1: U hebt er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rosso Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
5: De Rosso Express.
4: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
6: André.
4: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
6: Het is zaterdag.
4: Wat is zaterdag?
6: De uitzending.
4: Zaterdag? Nee, zondag.
6: Nee, zaterdag.
4: Helemaal in de war, die vrouw.
6: Ja, nee, het is zaterdag.
4: Wel, nee, hoe kom je daar nou bij?
5: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rosso Express. Met André en Dave.
6: Echt?

0: En het is vandaag zaterdag 23 mei. Welkom in de Rozo Express. De Rozo Express aflevering, even kijken hoor, 873 voor degenen die dat een beetje bij willen houden. We begonnen ons wisselalbum. We begonnen met ons wisselalbum en dat is deze week het album van Babe met als titel Babe. En daar is de koffie. Ja, deze heeft koffie gehaald. Dus. Dat is onze brandstof hè, van de uitzending. Goed, we begonnen met een nummer van ons wisselalbum en dat heette dus Rain in Spain. Nou, hier regent het in ieder geval niet in Nederland.
1: Nee, het wordt warm.
0: Genoeg regen gehad.
1: Dat vind ik niet erg. Het wordt warm de komende.
0: Ja, het was goed voor de natuur, hè?
1: Ja.
0: Ja, voor de bloemetjes en de plantjes.
1: Nee, de bloemetjes en de bijtjes.
0: De bloemetjes en de bijtjes, ja ook.
1: Ja.
0: Ook dat.
1: Want de bloemetjes die horen onder de plantjes. Die horen bij de plantjes.
0: Ik ga trouwens even een probleempje oplossen met mijn hoofdtelefoon. Maar ik hoor maar aan één kant.
1: Je hoort hem maar aan één kant?
0: Dat is heel, is met mijn hoofdtelefoon.
1: Oh nee, hè?
0: Ja.
1: Hij hoort zichzelf maar aan één kant.
0: Ja, erg is dat.
1: Is dat erg genoeg of niet?
0: Dat is heel erg.
1: Ja, dat snap ik.
0: Hij komt zelf liever hier twee kanten. In stereo. Ik hoor, nou zit dan een beetje een mono-achtig.
1: Oh, nou ga even prutsen dan met je kabeltje.
0: Ja, ik weet niet wat er met dat ding aan de hand is.
1: Ga maar prutsen met het kabeltje, dan komt het goed. Gaan wij muziek draaien. En namens mij ook een hele goede morgen. En onder andere Jolanda en Linda die zitten te luisteren. Die zeggen al goedemorgen, André. En voor de rest, we zullen zien wie er nog meer gaat luisteren. Terug naar de muziek nu.

0: Het voordeel van sommige platen zijn dat de titel zelf niet meer hoeft te noemen.
1: Ja, maar waarom zou je dat niet doen?
0: Nou ja, goed.
1: Zonzonde en Amore.
0: Ja, goed. Zomerzonde en Amore, dit was Eemke Marina uit 1976. En daarvoor draaiden we Anneke Grunlo uit 1961 met Flamingo Rock.
1: Ja, ik had altijd vroeger de neiging om altijd iets anders te zeggen over haar. Dat was altijd Anneke Kreunt zo.
0: Ja, ja. Ja. En Eemke Marina hadden wij ook een andere naam.
1: Ja, Simca Marina.
0: Simca Marina.
1: Ja, dat was vroeger ook. Ja, dat was vroeger ook. Je had altijd van die benamingen. Die bleven dan zo, doorgaan.
0: En blijft ze dan ook hangen op een gegeven moment?
1: Hangen sowieso. Hangen sowieso, ja. Ja.
0: Vooral als je dan op een gegeven moment een simkaartje zou rijden. En die zie je tegenwoordig niet meer. Maar of het moeten gewoon de oldtimers nog zijn?
1: Ja, die zijn er ook.
0: Ja, ze zijn er inderdaad. Ik zag trouwens gisteren op de weg een heel oud Volkswagentje. Zo'n heel oud model uit de beginperiode, zeg maar. Dat is wel, die rijdt bij mij in de wijk rond.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Dus dat is wel leuk. Ja.
1: Tjoetjoe! Oh nee, dat is
0: nee,
1: iets anders.
0: Nee, dat niet. Nee. Ja. Nee.
1: Er kwam geen stoom uit.
0: Nee, dat niet. En er kwam ook niet veel rook uit, dus heeft ze hem goed onderhouden.
1: Maar die simka's, vroeger, ja. En tegenwoordig stop je Eemke Marina gewoon in je telefoon.
0: Ja, simkaart. Kan allemaal tegenwoordig.
1: Simkaart.
0: Techniek stelt er niets.
1: Simkaart, hè? Marina, ja.
0: Ja, Simka Marina.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Er is wel een leuke box uitgekomen trouwens van haar.
1: Ja. En dus. Ze heeft ook een nummer opgenomen met Walter Kroes. Heeft haar E-Viva in Spanje onder andere genomen. En er zijn allemaal weer oude rotten in het vak sowieso. Want ook Ronnie Tober heeft een nieuwe single uit met iemand anders. Die is ook uitgekomen. Dus ja.
0: Wanneer is die uitgekomen trouwens?
1: Die is volgens mij afgelopen week uitgekomen.
0: Heb ik even gemist.
1: Je hebt wel...
0: Ik heb nog niet alles. Ik heb nog niet alles gehoord.
1: Wat?
0: Ja.
1: Kan niet.
0: Jawel.
1: Nee hoor.
0: Jawel.
1: Nee. Deze.
0: Maar dan word ik wel weer op de hoogte gebracht.
1: Ja,
0: door degene die aan de overkant zit. Die tegenover mij zit.
1: Ik moet altijd even snel er doorheen fietsen. En dan is het zo van, oh, dit is niks. Dit is wel iets. Dit is niks.
0: Ja,
1: dit
0: dat
1: is wel
0: klopt.
1: Iets.
0: Ik heb altijd 15 seconden regel.
1: Ja. Ik ga bij mij altijd heel snel. Dit is niks. Dit is wel iets. Oh! Ik zie net, die had ik nog niet gezien. Zie net dat ook Rutger van Barneveld weer een nieuwe single heeft.
0: Oké, okay. Nou, die gaan we plannen hoor. Die gaan we plannen. Wanneer weten we nog niet, maar goed, daar gaan we nog even over vergaderen.
1: Dus er is aardig wat nieuws bijgekomen. Dus,
0: zullen we eens even een beetje gaan bewegen?
1: Laten we dat maar even gaan doen.
0: Al dat koffie drinken, dan wil je ook niet, hè?
1: Nou ja,
0: zoveel
1: heb ik nog niet op hoor.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet hoor. Ik begin aan mijn eerste bak koffie vandaag. Kan nagaan.
1: Ja.
2: En hier is de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwbits. Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Als u rechtop staat en begint met uw linkerarm omhoog, uw rechterarm omlaag, en dan gaan ze beide naar voren, ze wisselen, de ene komt omhoog, de andere gaat omlaag, en u trekt ze goed aan. Dus nu weer links hoog, dan rechts hoog. Wissel en wissel en blijf rechtop staan. De armen gestrekt en niet veren in de knieën. Dus een hakbeweging. Hoofd op, goed zo. Trek en trek. En stoppen. En nu nog een keer de linkerarm voor, de rechter achter. En een makkelijke zwaai wisselen. Rechts voor en links voor. Gewoon maar vlak langs u heen. Veert u nu wel mee. Ontspannen de armen. Zwaai en zwaai. Los in de schouders. Zo gaat het goed. Halt. Goed. Nou, herhalen we de oefening. We gaan 8 keer die gestrekte oefening doen en dan 8 keer met zwaaien. Linkerarm hoog, rechter laag. Klaar. En wissel. En wissel. En 3. En 4. En 5. Goed gestrekt. 7. En nu losjes. En zwaai. En zwaai. Hoeft niet hoog meer. 5, 6. En nu komt hij weer gestrekt. Ja, links en rechts. Hoog en laag, beide aantrekken. Ja, 6, 7 en 8. En los, los. Makkelijke zwaai. Halt. Een spreidstand voor de volgende oefening. Grote spreidstand. De armen zeewaarts. De armen gaan eerst naar voren en dan omlaag tussen de benen door. Houd uw benen recht. Steek die armen zo ver mogelijk. Tussendoor, achteruit. Diep voorover. Kom weer terug. De armen gaan naar voren en opzij. Met een zwaai. Voor laag en voor opzij. Trek aan. Tussendoor voorover en terug opzij. Steek omlaag door en strak uit weer. Omlaag op je benen recht. Zijwaarts. Tussendoor en weer rechtop. Adem uit in de buiging. En adem in bij het opkomen. Door omlaag. Terug opzij. Nog één keer. Goed. En die laatste halve minuut, die gaan we een looppas maken. Nu, op uw tenen. U hoort ons niet. En ik mag u niet horen. En u mag u zelf niet horen. We zijn op de helft, Jaak. Dat had je gedacht. We gaan nog lekker even door. Ja, toch niks aan te doen. Nog 8 minuten. Nog een minuut of 4 seconden. En nu ben je over tijd. Want dit was voor vandaag de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.

0: En dat was hem weer. En? Ja, de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gaupitz.
1: Ja.
0: Ja, die moest ik nog doen, maar ik denk, ik laat
1: hij
0: jou
1: was
0: even...
1: Hij was het bijna vergeten.
0: Nee, nee, ja, nee, ik liet jou, nee, ik liet jou even in spanning.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja tuurlijk. Ja, ja mooi. Ja. Tuurlijk. Uh-huh. Dat is zo spannend, hè?
0: Ja, dat ook.
1: Ja, heel interessant.
0: Ik ga niks zeggen. Laat maar.
1: Laat maar. Laat maar.
0: Laat maar. Laat maar. Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar goed, we hebben natuurlijk allerlei leuke dingen nog. En het Pinksterweekend komt eraan. En in het Pinksterweekend zijn er natuurlijk ook altijd wel hier en daar leuke dingetjes om te doen. En je kan naar allerlei markten en ga zo maar door. Dus we gaan je even op de hoogte houden natuurlijk ook van al die markten. En alles wat er te zien is bij in en om Breda, Oosterhout, et cetera. Want ja, we horen tot dezelfde regio. Dat is wel heel mooi. Ik vind dat wel heel mooi gezegd eigenlijk.
1: Hoe zei je dat nou?
0: We behoren tot dezelfde regio.
1: Kijk. Knippen we eruit dit.
0: Ja, ik vind dat...
1: Dat gaan we gebruiken voor een jingle of zo.
0: Ja, dat... Nou, ja, dat sowieso. Ja. Ja. Maar voor de rest natuurlijk nog heel veel meer. En natuurlijk ook allerlei leuke dingen. Maar zullen we maar eens even teruggaan naar muziek?
1: Ja.
0: Dat doen we onder andere met deze.

0: Dat is bijna een soort ping, maar dan een gong.
1: Ja. Maar dan een gong, ja, ja. Zoiets.
0: Ja, zo'n een gong-effect.
1: Een gong-effect.
0: Gong. Ja, gong. Nou ja. Zo denk ik dan, hè?
1: Ja. Jet Rebel was het trouwens. Met zijn nieuwe single.
0: Ja, Jet Rebel. Ik weet nooit zo goed. Ik weet nooit zo goed wat ik met hem aan moet. Want het is iedere keer anders bij hem. Het is nooit eenzelfde iets. En nee. Dat is bij mij wel dat ik denk zo van bij Jet Rebel. Zo van, ja, ik weet het niet.
1: Maar, dat kan ook wel verrassend zijn. En,
0: jawel. Maar dan is het lastig, zeg ik altijd.
1: In een bepaalde dingen te plaatsen of zo.
0: Ja, ja. Ja.
1: Genre of iets dergelijks. Ja, maar hoe heet dat? Ik heb er niet zoveel moeite mee. Want ik vind hem wel leuk.
0: Ja, vanaf?
1: Er zijn bepaalde artiesten bijvoorbeeld. Ja, dat is heel heel voorspelbaar op een gegeven moment. En dat vind ik ook wel jammer.
0: Ja, er zijn artiesten bij die zijn zo voorspelbaar dat je gewoon weet van...
1: Dan hoor je bij de eerste
0: is dit nieuw?
1: Dan hoor je bij de eerste pingel en dingetje hoor je al van oké.
0: Ja,
1: dan
0: gaan
1: we weer. Ja.
0: Ja, zo is het wel.
1: Ja,
0: iets heel anders, want vandaag kun je tussen 11 en 4 uur namelijk terecht in winkelcentrum Arkendonk voor een straatspektakel. Nou, het straatspektakel is straattheater, spelletjes en kinderactiviteiten. Het is van 11 tot en met 4 uur en het verandert het winkelcentrum in een groot kinderfestival vol activiteiten, theater en entertainment. Volgens de organisatie, en het is Stichting Stoof, blijft het succesvol concept van vorige edities en grotendeels behouden. Al vindt dit jaar meer plaats in de openlucht van binnen en het van binnenin en het buurthuis. Laten we het zo zeggen. Zo moet ik het goed zeggen. Nou ja, de populaire stickerkaarten keert terug en kinderen kunnen langs verschillende activiteiten gaan om stempels te verzamelen. En hierdoor wordt het nog leuker. Nou, het kan dus allemaal. Dit kun je dus doen. En dat is tussen 11 en 4 uur vandaag bij winkelcentrum en in winkelcentrum Arkendonk hier in Oosterhout. Terug nu naar de muziek. En dit nummer doet je heel erg denken aan de vorige single van deze man. Want dat was Oh What a Kiss. En deze gaat ook over kussen.

0: Ik vind dit zijn van die plaatjes.
1: Oké, dan heb ik het goed verstaan.
0: Ja. Zo ja, het Super Snoopy.
1: Maar goed, dat laatste.
0: Ja, dat... Nou, nee, het hoort er gewoon bij. Ja. Toby Rex en het Super Snoopy. En ja, ik ben geen Super Snoopy, hoor. Maar tenminste, zo zie ik mezelf niet. Maar er zijn mensen bij die zeggen dat wel eens dat je een Super Snoopy, hebt. Maar ja, goed. Mark met Mark op de PC. En we zijn aan het luisteren. En Carine met mijn gsm naar de winkel. Nou ja, goed. We zijn weer aan het luisteren. Dag, Mark.
1: Oh
0: ja, Mark. Wat gezellig. Dus yes. Dus eindelijk, Mark, ik ben blij dat we ook weer even wat horen van jou, want dat is ook belangrijk. En Mark, die is er helemaal weer bij. En ik zie Jolanda, die zegt nog niet zoveel. Linda, die komt iets later. Dus. Maar ja, goed, ik vind het wel leuk dat ik Mark ook weer hoor. Dus, zoveel werk. Ja, ik snap het, Mark. Soms dan heb je heel veel werk. Ik heb de laatste tijd ook heel veel werk gehad. Maar ik probeer altijd nog wel eventjes hier en daar ook nog eventjes rust te nemen. En te genieten van allerlei leuke dingen. Dus,
1: dat is waar. Ik zeg altijd zo, de boog kan niet altijd gespannen staan.
0: Nee, maar daar moet je wel een beetje voor oppassen. Want soms lukt het echt, dan lukt dat niet. Nee.
1: Nee, dus, dat klopt.
0: Maar dat komt, gaat goed. Gaat goed komen. Dus dat komt helemaal goed.
1: Ja.
0: En, maar André, weet je wat het punt is? Op 15 en 17 juni is er weer een open luchttheater in Oosterhout.
1: Oké. Okay.
0: Maar nou komt het dus. De voorbereidingen voor de Oosterhoutse nieuwjaarsrevue zijn alweer in volle gang. En hoewel de voorstellingen pas op eigenlijk... Dit zijn eigenlijk de audities, zeg maar. Op 2, 3, 4 en 5 januari is de organisatie nu al gestart met het zoeken naar nieuwe spelers en zangers voor de revue voor in Theater de Bussel. Nou, eigenlijk zijn het audities in het Openluchttheater. Want het zijn audities, dus je moet niet denken dat het dan al gelijk de nieuwjaarsreview is. Want dat kan helemaal niet natuurlijk.
1: Nee, maar dan zijn de audities. Het zou of laat zijn of vroeg zijn.
0: Ja, dat kan ook natuurlijk. We doen het midden in de zomer. Dat zou toch een goede kunnen zijn. Ja. Maar in ieder geval, dan worden ze gehouden. En op 15 juni dus en 17 juni worden de audities gehouden. En voor enthousiaste en getalenteerde deelnemers uit Oosterhout en omgeving. Die kunnen meedoen aan die review. En die kunnen zichzelf opgeven. De auditie. Avonden die beginnen om 7 uur 's avonds in het Openluchttheater Oosterhout. En bij slecht weer wordt er uitgeweken naar het Theater de Bussel. De organisatie zoekt mensen van 16 jaar en ouder die plezier hebben in acteren en zingen. En ervaren op een podium is daarbij natuurlijk geen vereiste, maar is wel fijn als je dat hebt natuurlijk sowieso. Ja, want des te makkelijker wordt het voor de organisatie. Maar enthousiasme en inzet en voldoende tijd om te repeteren is eigenlijk het belangrijkste. Vanaf september wordt er iedere maandagavond gerepeteerd en richting natuurlijk de voorstelling in januari. Nou, tijdens audities wordt deelnemers gevraagd couplet en een refrein van een lied naar keuze voor te bereiden. Kandidaten kunnen vooraf aangeven welke auditieavond hun voorkeur heeft door een mail te sturen naar Annette, dus dat is Annette met dubbel N en dubbel T, @ nieuwjaarsrevue.nl. Dus Annette, apenstaartje, nieuwjaarsrevue.nl. Met audities hoopt de organisatie opnieuw een grote groep betrokkenen Oosterhouters en natuurlijk uit de buurt voor een revue vol muziek, humor en herkenbare verhalen uit de stad. Dit is Rob de Nijs.

0: Sommige singles blijven gewoon mooi, ondanks dat deze al uit 1976 afkomstig is. Het is allemaal afkomstig van het album Net op Tijd van Paul Eduard, want daar hebben we het over. Met als titel De Foto en daarvoor natuurlijk Oude Mensen van Rob de Nijs uit 1986.
1: Ja, Paul Eduard die had natuurlijk zijn eigen band op een gegeven ogenblik. En hij deed ook veel solo dingen. Maar ja. Hey André, kijk, ja. jij op vrijdagavond naar een desbetreffend programma over musical?
0: Nee, die heb ik niet gezien hoor. Nee.
1: Dus je moet hem nog terugkijken? Of je, terugkijken. Je kijkt het wel?
0: Ja. Ik kijk het wel, ja.
1: Ja, want natuurlijk, ik vind het leuker als heel veel andere programma's. En op dit moment, want ja, je hebt natuurlijk de familie Gillis. Maar ja goed, ja, Peter is nu veroordeeld. Petertje is veroordeeld.
0: Nou, zal er een hoger beroep gaan, denk ik?
1: Nou, ik weet niet of hij dat ging doen. Want ik geloof dat hij een beetje schrok van Ali B. Dat hij toen een hogere straf had gekregen. Ja. Dus volgens mij gaat hij dat misschien niet doen. Maar in ieder geval, ja, leuke tv. En ik vind altijd ik vind dat showprogramma over die musicals. Ik vind het zo leuk. Het heet Stars on Stage. En het is echt waar. Het is een aanrader om te kijken. En zo zijn er heel veel leuke dingetjes die wat ik wel leuk vind. Nou, vanavond heb je natuurlijk ook weer die shows. Ik moet toegeven, ik moest er heel even een klein beetje aan wennen. Vanavond trouwens even tot hier ook. Maar ik moest een klein beetje wennen aan het nieuwe RTL-programma. En dat is met Jamai en... Buddy Vedder, sorry. Ja, en ik vind het eigenlijk leuker als de Staatsloterijshow met Helene Hendricks. Ik vind het een beetje saai.
0: Ja,
1: ik weet niet wat...
0: Ik heb er meer dingen over gehoord.
1: Zij moet dit soort shows niet doen. Kijk, nee,
0: misschien is het niks voor haar.
1: Bij zo'n Staatsloterijshow moet je bam, dan moet je echt naar voren toe staan. Want bijvoorbeeld iemand als Marklein Essing, die kon dat heel goed. En Willem Ruijs kon het ook heel goed, dat soort dingen. Die konden dat heel goed, maar zei, ik weet het niet. Het is een beetje saai. Maar daarentegen dus, Jamai en Buddy, die House of Hide and Seek presenteren. Ik vind het leuk. Het is leuke tv. Het kijkt lekker weg. Het is niet, je moet niet denken zo van, oh jee. Want dat is het niet. Maar het is gewoon, het kijkt heel lekker weg. En natuurlijk heb je ook nog bijste kijkers vandaag om te kijken. Dus ja, er zijn een hele hoop leuke dingen om weer te kijken.
0: Heb jij trouwens de nieuwe serie van Vlodder al gezien?
1: Nee, ik heb hem nog niet gekeken.
0: Staat een video.
1: Ja, dat weet ik, want hij komt alleen op Videoland.
0: Ja, ik heb hem al gevolgd. En iedere dag verschijnt er een nieuwe aflevering. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een beetje te overdreven. Te lollig, laat ik het zo zeggen. En bijna in iedere zin moeten ze wel lollig zijn of zo.
1: Ja, dat is
0: vind
1: wel
0: ik
1: zo.
0: Een beetje te over de top, zeg maar.
1: Maar Vlodder was zelf ook over de top. Misschien is
0: ja,
1: dat...
0: dan wel, maar ja...
1: Misschien is het dat ook wel.
0: Ik weet niet. Ik heb zo het idee van dat het een beetje echt gemaakt is voor alleen nog maar, het moet alleen maar leuk zijn of wat dan ook. De manier van acteren vind ik een klein beetje over de top.
1: Als het maar lekker wegkijkt, zeg ik, dan vind ik op dit moment dat vind ik het belangrijkste.
0: Dat wel. Gewoon lekker ontspannen tv noem ik dat.
1: Oh ja, zeker.
0: Maar dat is wel iets dat mij eigenlijk opviel.
1: Ja, ach ja, kijk, je kan ook niet verwachten dat het supergoed is, want dat werkt gewoon niet.
0: Nee, nou, er werd dus ook op een gegeven moment gezegd van, je moet het eigenlijk niet vergelijken met de originele serie. En dat is ook natuurlijk wel. Maar onbewust betrap ik mezelf er wel op dat dat toch wel gaat doen.
1: Nou ja, ik kan dat wel goed. Want ik heb natuurlijk ook...
0: Trouwens, er komt wel een tweede serie aan, hè?
1: Ja.
0: Dat is inmiddels al wel bevestigd. Dus,
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld ook, als je kijkt naar dingen met Mr. Bean, Rowan Atkinson. Ik zie Mr. Bean niet als hij een detective speelt. Hij heeft ook een detective, hoe heette die ook alweer? Er zijn een aantal afleveringen van een detective serie. Het speelt zich af in Frankrijk. Ik ben even de naam kwijt. Maar in ieder geval, daar speelt hij iemand heel anders. En dan zie ik Mr. Bean niet meer.
0: Nee, okay.
1: Die zie ik niet meer. manier. Ja. Ik kan het heel goed van me af laten glijden. Maar okay. We gaan op naar het nieuws, want we hebben nog twee platen voor je.
0: Ja, klopt.
1: En dan zijn we daarna vlug weer terug. Onder andere Benny Sink zometeen met Beach House.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Baalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenis wachten veel mensen op een plek in een TBS-kliniek, maar die klinieken zitten vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Ze hebben vaak nog zorg nodig, zoals opvang voor mensen met een verstandelijke beperking. En bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden en onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen die zijn afgegaan. En de ravage is groot. Op foto's is te zien dat meerdere gebouwen door de klap volledig in puin liggen. Het weer nog. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt op meer plaatsen de zon door. Het blijft droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Uur naar

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: afkomstig van ons wisselalbum van deze week. Van het debuutalbum van Beep. Met de gelijknamige titel dus. Dit was Wonderboy. En uit 1979 eigenlijk. Het album komt trouwens uit 1980. Maar oké. Okay. Ons wisselalbum. Welkom in het tweede uur van de Rozo Express. En als je nou denkt, waar is Dave gebleven? Nou, die is even koffie gaan halen. En hij zei van, nou, dat red ik wel voordat de plaats is afgelopen. Dus... maar ik zei, nou, dat red je niet. Hij zei dus wel. Goed, maar ik heb gelijk gekregen. En dat vind ik altijd zo leuk als ik gelijk krijg.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn. Maar andere zijn heel verdrietig.

0: Onze A- en B-plaat van deze week, Willeke Alberti uit 1964. Met mijn dagboek als de A-kant en als B-kant dus die zomerdag. En als je dan denkt van die versie van mijn dagboek. Ik hoorde daar toch iets aan. Nou, was een grapje van mij. Dus,
1: ja, maar dan had je
0: Engels,
1: het grapje.
0: De Engelse en Nederlandse
1: versie. Maar waarom had je het grapje dan niet dubbel gedaan?
0: Hoezo?
1: Nou, dan had je ook die zomerdag moeten doen in het Nederlands.
0: Ja, dat had ik
1: ook. Ja, dan moet je het ook compleet maken.
0: Nou, dus de volgende keer, hè?
1: Ja, dus. Ja, had ook gekund.
0: Trouwens, ik weet trouwens nog niet eens of ik die Engelse versie heb.
1: Ja, die is er
0: trouwens.
1: Zeker weten.
0: Natuurlijk is er die. Ga van de week eens even graven in mijn archief.
1: Ja, ik heb hem sowieso, dus...
0: Ja, maar ja, goed. Jouw collectie is ook ietsje groter.
1: Ah, echt waar?
0: Ja.
1: Nee, ik weet van niks.
0: Nee?
1: Nee, ik weet van niks.
0: Nee, oké.
1: Nee.
0: Je hebt toch een extra flat zoals gehuurd?
1: Nee hoor, dat valt allemaal best wel mee.
0: Ja,
1: valt allemaal best wel mee.
0: Nou, een halve flat dan?
1: Ja, zoiets.
0: Ja, zoiets.
1: Ja,
0: okay.
1: Zoiets. Dat misschien wel, ja.
0: Ja.
1: Ja, even kijken, want er komen natuurlijk alle reacties binnen. Wat heb ik nog van Jolanda? Ja, en van Linda natuurlijk. Oh ja, ja. Ze was wat later, dus Linda, maar ze is er nou bij. Dus de schone madame, die is er weer bij. Hè. Ja, nou. en we hebben nog een schone madame, die zit ook te luisteren. En een schone meneer. Want anders dan krijgen we direct dat ik ook nog seks van een schone madame. En dan krijgt Mark, die gaat onmiddellijk tegen mij zeggen van, schone madame?
0: Ja.
1: Nee, Mark is niet vrouwelijk. Nee.
0: Okay.
1: Zijn vrouw wel, maar Mark is niet vrouwelijk, nee. Nee, tenminste, niet dat ik weet. Of hij moet natuurlijk iets doen wat wij niet weten. Maar ja, dat is even te zijn.
0: Okay,
1: sorry Mark. Grapje. Ach ja, dus zo moet je dat doen. Hè. Kijk, want dan krijg je gegarandeerd.
0: Mark, ik probeer het een beetje in toom te houden, maar het lukt niet altijd.
1: Wie, mij?
0: Ja, jou in toom houden.
1: Mij in toom houden is maar heel weinig mensen gelukt.
0: Ja. Ja,
1: dus,
0: ja, ik probeer het al jaren, maar goed, hoe lang maken we dit programma nou al? Heel lang, hè?
1: Lang genoeg, ja.
0: Ja. Trouwens, van de week wel eens even opzoeken, trouwens.
1: Dus nou, de 19e jaargang.
0: Ja, het is de 19e jaargang. En,
1: volgens mij heb jij...
0: 18 jaar, geloof ik dan.
1: Ja, zeker 18 jaar. Ja, ruim 18 jaar.
0: Oh, al zo lang.
1: Ja, want de eerste instantie deed ik even niet mee. Maar ja, toen kwam er...
0: Wat een uithoudingsvermogen.
1: Toen werd het zomervakantie en toen... alsnog.
0: En wat een uithoudingsvermogen heb ik, hè? Dat ik dat zo lang volhou.
1: Ja. Ja. Op maandag 25 mei, tweede Pinksterdag dus, dat is aanstaande maandag, staat Breda opnieuw in het teken van de jaarlijkse Nassau-dag. Nou, tijdens het evenement wordt verschillende historische locaties stilgestaan bij het rijke Nassau-verleden van de stad Breda. Bezoekers kunnen verspreid door de binnenstad deelnemen aan rondleidingen, wandelingen, demonstraties en andere activiteiten voor jong en oud. Nou, als je meer wil weten, dan ga gewoon eventjes naar bredanassaustad.nl. Daarop kun je alles zien en daar krijg je dus ook over de Nassau-dag dingen te horen. Want die is dus aanstaande maandag tussen 11 en 5 uur is er weer de Nassau-dag dus in Breda. En onder andere bezoek aan Kasteel van Breda, de Grote Kerk, Begijnhof, Stadhuis en het Nassau Hotel en zijn mogelijk. En er is nog veel meer. En de entree is gewoon gratis en je kan de hele dag dus lekker daar door de Nassau-stad Breda wandelen. En dan krijg je die verhalen te horen. Die je natuurlijk normaal niet hoort als je door zo'n stad heen loopt. Maar dan op dat moment heb je die verhalen dus wel. En wordt er ook wel dingen nagespeeld. Dat weet ik ook. Dus ik zou zeggen, ga daar maar eens naar kijken. En er is ook s'avonds nog een lezing door Femke Deen over de Nassau-vrouwen van Breda. En daar moet je wel voor betalen. De entree is €12,50. En voor erfgoedleden, 15 euro. En voor erfgoedleden is het €12,50. Maar dat is allemaal op maandagavond in de Grote Kerk van Breda. En dat vanaf 7:30 s'avonds. Maar aanstaande maandag dus ook die Nassau-dag. En die is wel gewoon gratis. Dus dat allemaal op tweede Pinksterdag, oftewel maandag 25 mei.

0: De nieuwe single van Ilse de Lange was dit. En daar zal je ook een nieuwe single van Marianne Weck met Step into the Sun. Nou, dat is niet zo moeilijk hoor vandaag.
1: Nou, je moet niet in de zon stappen, want dan verbrand je. Dus,
0: ja, je moet je eigen wel goed insmeren. Liefst, ja, maar, eigenlijk met minstens met factor 50.
1: Ja, maar even voor de duidelijkheid. Ja. Je moet niet in de zon stappen. Heb je ooit wel eens in de zon gestapt?
0: In het zonlicht stappen, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ze zegt step into the sun.
0: Ja, oké. Okay, maar ja, dat is
1: een step into the sunlight. Dat is nog een ander verhaal. Maar als je in de zon stapt... Ja, heb je er wel eens over nagedacht?
0: Nee, dan overleef je niet.
1: Nee, precies. Nou, je overleeft dan niet als je er in de buurt komt.
0: Nee, inderdaad. Nee,
1: als je er een paar honderd meter vandaan bent, is het al foute boel.
0: Oh, ja, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ja, dan verbrand je al levend.
0: Maar dus ben ik hem wel even onderweg, hoor, dan voordat ik zover ben.
1: Ja, nou, dat sowieso ook. Dat sowieso ook, zeker weten. Dat sowieso ook, zeker weten. Maar ja, goed. Ja, dat is altijd. Het is altijd lastig natuurlijk. Maar ja, step into the sun. Nee, nee, dat ga ik toch maar niet doen. Nee, nee. Nee,
0: en dan zingt Ilse de Lange op een gegeven moment something good.
1: Ja, okay. Nou ja, dat staat op dat moment niet meer goed.
0: Daarom had ik dit blokje zo samengesteld. Ik denk, als je die twee titels achter elkaar zet. Dus.
1: Ja, klopt.
0: Dus zo doen, hè? Ja,
1: ja, maar dan, nee, dan voelt het allemaal niet meer zo goed als je er zo over nadenkt.
0: Nee, dat helpt zelfs factor 50.
1: Nee. Just, ach ja, zo zijn er tig dingetjes natuurlijk met teksten die je kunt bedenken voor denk van. Ja. Oh ja! Ja, bro, ja, lijkt me niet handig zo'n tekst. Maar ja, goed, je weet het natuurlijk nooit. En dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ah, dat is dan creatieve vrijheid, noemen ze dat, geloof ik.
1: Creatieve vrijheid?
0: Ja, creatieve vrijheid.
1: Ja, dat. Ja, ja. Ja, nou, zo
0: of
1: zou
0: je. Artistieke vrijheid kan ook.
1: Oeh, ja, artistieke vrijheid. Ja, dat kan ook. Dat kan ook, ja.
0: Verzin nou iets, hè?
1: Nou, dat zeker.
0: Ja.
1: Dat zeker weten.
0: Heb jij nog een leuk berichtje voor de Pinksteren?
1: Nou, ik denk zometeen. Ja? Zometeen. Ja, ik ga eerst nog eventjes Rob de Nijs draaien.
0: Nou, dan gaan we eventjes twee versies van Huis in de Zon van Rob de Nijs draaien.
1: Lekker.
0: Ja, oké.
1: Ga ervoor.

0: single van Rob de Nijs met Huis in de Zon. En daarvoor draaiden we trouwens de speciale dansversie.
1: Nou, je draaide eigenlijk ook nog eens een keertje de albumversie van Huis in de Zon. Want eigenlijk is
0: de albumversie.
1: De single version is net iets op tempo dan deze. En ja, die dansversie. Ja goed, voor mij mogen ze die overslaan, maar dat is persoonlijk. Want
0: nou, ik had hem ook iets ingekort. Want vooral op het laatste stukje wordt het wel heel veel van hetzelfde. En vandaar dat ik hem over heb laten vloeien in het deze albumversie dus.
1: Ja, voor mij mag het allemaal wat. Is het allemaal wel wat. Ja, ik vind die dansversie een stuk minder goed. Maar dat is even. Dat is natuurlijk een. Dat is natuurlijk compleet. Dat is een persoonlijk iets. Iets heel anders. Want door de jaren heen zijn er natuurlijk aardig wat in Breda al geweest. Nou, ook weer in Breepark. Live dansmuziek. En ga zo maar door. Uit onder andere Indonesië, Tahiti en Hawaii. Authentiek is weer, met prachtig decor en veel ambiance. Medium, massagestands en ga zo maar door. En een grote foodmarkt. Oftewel streetfood snacks en tropische drankjes. Een grote Aziatische foodmarkt. Meer dan 250 stands met unieke producten en wereldse items. Oftewel, het is weer tijd voor een Passamarlam Asia. In Asia, zoals dat mooi in het Engels zou moeten zeggen eigenlijk. En dat allemaal in Breepark. Vandaag, morgen en overmorgen dus. Het was gisteren is het al begonnen. Vandaag is het tot 10:30 vanaf 1 uur. Zondag is het van 12 tot 9:30. En aanstaande maandag 25 mei is het ook nog van 12 tot en met 7:30 s'avonds. Dus vandaag is het tot 10:30 in Breepark. En dan heb je dus de Passamarlam Azië, oftewel Asia. En ja goed, daar is van alles te doen. Entree is €10 en voor een dagticket voor volwassenen en kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis. En vanaf 4 jaar tot en met 11 jaar is het €5. En €10 dus voor volwassenen. Vandaag dus nog 23 mei, zondag 24 mei en maandag 25 mei in Breepark in Breda. Daar heb je weer die Passamarlam Azië. Ik neem je even mee naar de zon en de zomer. Oh.

0: met z'n allen in de trein.
1: De Rozo Express, onder andere?
0: Ja, dat kan. Je kan hem in de, hij kan in de Rozo Express, hij kan overal zijn. Je hoorde Rijk de Gooier uit een periode dat Rijk natuurlijk heel populair was. 1969. En met z'n allen in de trein. Met een kinderkoor trouwens erbij. En daarvoor ook nog Sascha en Paul. De enige Nederlandstalige single die deze die duo maakte. En in 1974. En ja goed, Sascha en Paul. Jetty Wales uit My Thai zat er in eerste instantie in. En Paul was Paul Guldenaar. En onder de namen Paul Ellis en Paul King maakte die ook platen. Jetty werd na twee singles vervangen door Annette Hesterman. En daarmee maakte hij nog twee singles in 1975 en 76. Maar er zijn uiteindelijk maar vier singles van uitgekomen van deze. En de eerste single was dus met Jetty Wales, die later in My Thai zat. En dat in 1974. Goed, tijd voor hele andere muziek nu. Want het is nu weer hoog nodig tijd voor, niet terug in de tijd echt, maar ja, ook wel vooruit, zeg maar. En we gaan op de achterbank zitten. Ja, met niemand minder dan Tessa June. Ik vind het een plaatje. Het is niet slecht, maar ik vind het ook niet spectaculair.
1: Nee, en als je goed luistert, is het ook een beetje een ondeugend liedje.
0: Dat is waar, ja. Dat is waar.

0: loving you. Oh, me loving you.
1: De nieuwe single van Gordon en Replay.
0: Ja, ik vind dat dit best wel aardig is. Ik vind dit best goed gedaan, dit. Het is, Gordon moet eigenlijk gewoon, en dat vind ik een beetje het probleem. Gordon moet eens een keer wat lekkere positiviteit gaan doen. En een beetje dit soort dingen gaan brengen. En dan is het helemaal goed. Dus Gordon, kom op, ga de positiviteit in. En niet alleen maar overal over klagen.
1: Nee, en Suzanne kan je oppakken.
0: Ja, daar, dat ook, want het is sowieso natuurlijk lastig. Maar hij moet van dat hij moet er zorgen dat hij van zijn klaagimago afkomt.
1: Ja, ja.
0: En dat hij gewoon eens lekker gaat. Dat hij gewoon eens gaat doen wat hij moet doen. En lekker zingen en lekker vrolijk doen. En geen dingen doen dat ik denk zo van, ja, maar jongens, waarom wil je dit? Ja, waarom doe je dit? Het is helemaal niet nodig.
1: Even iets anders, hè, trouwens. Je had het net over Rutger van Barneveld. Hè?
0: Ja,
1: denk van, wie was dat nou ook?
0: Ja, die handen? Kwam uit dingen. Die kwam uit, ja. Oh, mijn Helena.
1: Ja, dit is zijn nieuwe single.
0: Ja, auw. Oh.
1: Juist. Ja,
0: oh, mijn god, nee.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Goedemiddag.

0: Welkom in het derde uur weer van de Rozo Express. En dit was een track van ons wisselalbum van deze week. Babe was dit. En wat is er meer over te vertellen?
1: Nou, ja, nou ja dat, van het album.
0: Eigenlijk dat we dit nummer ook nog wel kennen.
1: Kennen. Nou ja, kennen. Ho. Niet iedereen kent het.
0: Nee, dat klopt. Daarom gaan we hem ook straks
1: draaien. Dan moet je ook... Nee, straks.
0: Ja.
1: Nu.
0: Ja, nu. Ja.
1: We gaan hem eigenlijk nu draaien. Ja. Ja. Heel simpelweg. Ja, we gaan hem nu draaien. DXL track.
0: Nee. Die komt erna.
1: Ja. Nou, geen... Je gaat eerst... Wat ben jij nou weer aan het doen geweest?
0: Doe even op de playlist kijken. Dat staat duidelijk aan. Even.
1: Nou, er staat niks aangegeven over... Nee, ik zie geen XL tracks aan.
0: Nou, die staat na deze plaat.
1: Love Town van Timeless.
0: Ja.
1: Ja. Nou, ja, maar staat niet bij XL
0: track.
1: Staat er niet bij.
0: Goed, kijk maar eens.
1: Ja, ze hebben de playlist hier voor me, dan moet je maar kijken. Kijk maar op de website, staat er niet bij hoor.

0: Why? Oh, why?
1: Ja, daar kan ik er ook van maken natuurlijk, hè?
2: Ja, nee, doe maar niet.
1: Nee, toch
2: nee,
1: niet?
2: Nee, doe maar niet.
1: Nee. Oké, dan niet. Echt? Ja, jammer. Ja, ik dacht zo van, dan doe ik het een why versie van.
2: Okay.
1: Maar dan, nee, dan niet. Dan doen we dat niet. Nee, ja.
2: Nee.
1: Goed. Tijd voor de XXL-track nu, want je hoorde trouwens Bonnie Sinclair en Unit Gloria samen, hè?
2: Ja.
1: Tijd voor de XXL-track. En ja, goed, waar die vandaan komt, volgens mij is hij zo illegaal als de pest. Ja, heb ik het idee.
2: Hij staat wel op de cd, dus.
1: Ja, maar welke cd?
2: Ja, die cd van Babe.
1: Van Babe?
2: Ja.
1: We hebben Timeless, toch?
2: Babe? Nee, Babe. Hebben we hier.
1: En ik heb geen XXL-track op de website staan. Waarom
2: nou,
1: niet?
2: We gaan wel eens even kijken, want er is iets misgegaan waarschijnlijk.
1: Ja, dan heb jij iets niet goed gedaan, André. Nou, want ik dacht, jij Timeless ging draaien nou. Nou, dan draaien we nou Babe, toch? Ja.
2: Ja.
1: Doen we dat, ja.

0: En dat was onze XXL-track van deze week.
1: Een hot shot.
0: Hot shot.
1: Ja, dan had je eigenlijk nou dingen erachteraan moeten draaien, hè? Herman Brood met hot shot.
0: Ja, dat
1: ja, dat, ja, dat, ja. Was, dat was dan helemaal het plaatje compleet gemaakt.
0: Ja, oké. Okay.
1: Goed, maandag 25 mei, oftewel tweede Pinksterdag, is er in het NAC-stadion aan de Radverlegstraat nummer 2 in Breda weer een XXL Vlo-markt, oftewel gewoon een supergrote snuffelmarkt, zeg maar gerust. En ja, wat, je kan er heel veel kramen vinden, meer dan 250 marktkramen zijn geplaatst en daarop staan allerlei leuke dingetjes die je kunt krijgen tegen vaak dumpprijzen. En ja, de zoldertjes en schuren die zijn weer leeggeruimd, wordt er dan altijd gezegd. Nou ja, ik weet niet of dat zo is. En er staan heel veel particuliere standhouders. En ja, gewoon weer volop leuke dingen. Dus de kraampjes gaan gevuld worden met duizenden stuks aantrekkelijke koopjes. Ga ze maar door, boeken, platen, van alles en nog wat kun je er vinden. En we hopen dat je er gewoon van kunt genieten. Dus dat allemaal aanstaande maandag. Van 10 tot 5 uur kun je terecht aan de Radverlegstraat nummer 2, oftewel het NAC-stadion in Breda, op de parkeerplaats daar, kun je dus weer naar die naar parkeerterrein P5 trouwens, kun je weer genieten van die Vlo-markt.

0: Ja, dat was Timeless. Of dat is voortrijden bij Timeless. Dit was Supermoon met Limbo. En daarvoor dus Love Town van Timeless. Ondertussen heb ik even de website even bijgewerkt.
1: Ja, heel goed gedaan.
0: Gisteravond.
1: Grote jongen.
0: Ja, hè?
1: Ja. Ja. Ja, wat was je gisteravond aan het doen dan?
0: Nou, ik was een beetje laat thuis gisteravond. Hè?
1: Ja, hoe kwam dat?
0: En toen moest ik nog eventjes de tracks voor jou nog even bijvoegen.
1: Maar hoe kwam het dat jij laat thuis was dan?
0: Nou, ik had een lekker stranddagje.
1: Je had een lekker stranddagje?
0: Ja,
1: een
0: stranddagje. Ja.
1: Ja. Dus. Ja, dat hoort er ook bij, hè? Lekker stranddaagjes.
0: En ik heb al lekker gezwommen, dus het water was beter als een week geleden.
1: Beter als een week geleden?
0: Ja, het was nog echt ijskoud.
1: Maar dat zeggen ze altijd, ijskoud hoort er toch bij?
0: Wat, ijskoud, wat bedoel jij?
1: Ja, dat ijskoud, als iets ijskoud is, dat er toch bij hoort.
0: Nee, hoe bedoel jij?
1: Ja, alleen als die ijs en ijskoud is, ja. Nou ja, goed, dat was toch eens de slogan altijd. Nou, dan is deze...
0: Oh, dat bedoel jij.
1: Yay! Yeah. Ja, okay. Hij is wakker.
0: Ja. Ja, nee, ik ben al heel tijd wakker.
1: Jij zegt het. Ja.
0: Alleen gisteravond even niet waarschijnlijk.
1: Nou, dat is één wat zeker is.
0: Ik heb het even gecorrigeerd. Dus als je de playlist aan het volgen bent, dan refresh even. Want dan heb je de actuele playlist dus.
1: Ja, dat is waar. Ja. Nou, misschien is het wel even leuk om het vonden te horen. Want in het Gele Huis in Prinsenhagen, aan de Haagse Markt wel te verstaan, nummer 6. Daar is een expositie van Harry van Vree. Harry van Vree exposeert in mei. En dat is vanaf nu tot en met zondag 7 juni kun je terecht in het Gele Huis. En daar hangen dus allerlei dingen uit de kunstwereld van Harry van Vree, wat hij gecreëerd heeft. Denk maar aan schilderijen van hem vooral. En dat dan met potlood en houtskool. Maar ook met andere verfsoorten heeft hij gedaan. En je krijgt de meest aparte dingen te zien. Naarmate Harry dichter bij zijn pensioen kwam, herontdekte hij de liefde voor schilderen. En werkte hij actief in deze kunstvorm. Dit bracht nieuwe uitdagingen en bron van ontspanning. Nou, hij schildert realistische werken met een humoristische inslag. En zijn vakmanschap werd opgemerkt. En leidde tot diverse exposities. Nou, deze expositie is een nieuwe en spannende uitdaging voor deze man. En tot en met 7 juni kun je daar dus terecht in het Gele Huis aan de Haagse Markt, nummer 6 in Breda. Gaan we nu eventjes met Karin Kent iets doen.
2: Wat gebeurt

De Hunters, die we vooral kennen van Russian Spy and I, maar ze hebben nog veel meer platen gemaakt. En dit was er zo ook eentje van. En het is zo lekker, dit soort platen. Ik geniet hier altijd een beetje van als ik dit soort muziek hoor. En ja, goed, het zijn dingetjes die hoor je en dan denk je zo van, wow, dit is gaaf. Nou, en deze dus ook in, ja, de Hunters. Je hoort ze eigenlijk niet zo vaak op de radio. En wat ik al zei, als je al iets van de Hunters hoort, dan is het eigenlijk alleen maar Russian Spy and I. Maar dit zijn van die vergeten platen die je eigenlijk nooit hoort. En het is gewoon zo jammer, want er zijn zoveel goede platen uitgebracht door de jaren heen. Alleen ook de Nederbeat is tegenwoordig een beetje aan het, qua verkoop, een beetje aan het terugzakken. Jammer, want er zijn echt wel hele goede nummers bij. Maar ja, goed, dan hoor je ze in ieder geval wel in ons programma. De single komt in 1967. De eerste single die ze uitbrachten was trouwens ook een cover. Dat was Mr. Tambourine Man. Daarna volgde You Were On My Mind. En de derde was dus een schot in de roos. Dat was A Russian Spy and Die. Door niemand minder dan inderdaad de Hunters. Dus de Hunters die kwamen uit Amsterdam. Met Paul Hubert, Sidney Wachtel, Ron Bijtelaar erin en Jan Akkerman. Dus ook dat maakte het plaatje compleet. Daarvoor Karen Kent, die we weer kennen vooral van Dansje de Hele Nacht. Naar mij, maar ze maakte nog veel meer singles en dit was er zo ook eentje van Als ik je zie uit 1966. Tijd voor Rob de Nijs nu. Gelukkig mens.

doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht.

0: Roses. Je hoort hem ook niet zo vaak op de Nederlandse radio.
1: Maar nee, dat is waar.
0: Dat is best wel jammer eigenlijk. Hij maakt hele leuke nummers.
1: Ja.
0: Dit was er onderhand eentje van Ik wil alleen maar zwemmen uit 2005.
1: Ja, dat wil jij. Nou, niet alleen maar. Want jij wil ook op het strand liggen slapen doen.
0: Ja. En liggen zonnen.
1: Ja, liggen slapen.
0: Met de parasol, onder de parasol.
1: Oh, onder. Ja. Je gaat toch niet vertellen je onder een parasol gaat liggen terwijl jij op het strand ligt. Hè? Jij wordt sowieso al snel bruin.
0: Ja,
1: kijk, ik moet ermee oppassen, want ik heb gewoon, ik heb gewoon een probleem met mijn huid dan. Maar voor de rest...
0: Dat was gisteren was best wel warm. En factor 6 trouwens, of hoe heet dat? UV 6. En dat is best wel heftig. Dus daar moet je dan wel mee oppassen.
1: Dat.

0: sneller. Want jij hebt een, hoe heet dat? Een beetje Engels.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is mijn probleem.
0: Als je Engels ook wel eens op het strand ziet lopen, dan ook meestal rood soms.
1: Ja. Nou, dat. En ja, dat is gewoon een iets wat lastig is.
0: Het houdt type, hè?
1: Ja. Ik heb echt op dat gebied, zou je kunnen zeggen, heb ik een Britse huid.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dat noemen ze ook, ze maken daar een grap altijd over, maar het is wel een Britse huid die ik heb.
0: Ja, klopt.
1: Ja, dat is een feit. Maar goed, daar heb ik daar moeite mee. Nee. Dus je weet gewoon wanneer je iets moet doen. Dus je erop moet letten. Dus, nou, en wow, wat erg. Nee.
0: Hey, trouwens hadden wij al, Rob de Nijs hadden wij nog niet afgekondigd.
1: Nee, klopt.
0: Gelukkig mens draaiden wij dus uit 1996.
1: Ja, terug naar de schooltijd.
0: Ja, want
1: en eigenlijk is het niet helemaal school dit weekend, maar want het is een lang weekend. Maar ja, ja. Maar ja goed, dat is eventjes terzijde.
0: Dus, Pinkstervakantie toch?
1: Zeker.
0: Ja, zo is het maar.
1: Ja. Ja. Pinksteren.
0: Pinksteren.
1: Ja.
0: Pinksteren.
1: Ja.
0: Ja. Pinksteren vakantie.
1: Ja, laat hem maar horen.
0: Ja. Dat is maar net hoe we de klemtoon leggen.
1: Ja, tijd voor schooltijd.

De gastvrouw vroeg maar steeds het woord met vrij onvaste stem. Ze wilde 5 minuten voor een passend requiem. Maar niemand van de gasten dacht nog langer aan het beest. En bovendien zet zoiets toch een domper op zo'n feest. Tot in de kleine uurtjes heeft dit fraaie feest geduurd. En toen pas werd het rustig in de doorgaans stille buurt.

0: Ja. Ik weet niet hoe dat dan met de papegaai is afgelopen, maar goed.
1: nou ja, weg met de braadpan. Ja.
0: Ja.
1: Braadpan kon weg.
0: Ja.
1: Doei!
0: Doei!
1: Zo denk ik dan, hè.
0: Doei!
1: Maar goed, dat zal aan mij liggen, hoor. Maar ja. Ja. Toedeledokie.
0: Ja, zo.
1: Dat kun je er ook van maken. Ja, toedeledokie kun je er ook van maken, natuurlijk. Ja. Dus zo denk ik dan, hè. Maar ja, goed, wie ben ik natuurlijk, hè.
0: Kijk, nou ja, oké. Ja.
1: Ja, je kan natuurlijk van alles verzinnen.
0: Wacht even, ik zal even het raam even op je zetten. Zo. Ja, is dat gezellig, die vogeltjes op de achtergrond.
1: Ja, en het is nou redelijk warm, dus nou kan het raam wel open.
0: Ja, dus.
1: Ja, ja, nou kunnen we het raam wel open zetten.
0: Ja, ja.
1: Ja. En, maar hoe heet het? Maar jij zit morgen weer aan het strand.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk overmorgen ook, heb ik het idee?
0: Overmorgen ook. Dus we hebben altijd dezelfde planning. Ja.
1: Ja, dus het wordt nog even afwachten.
0: Ja.
1: En, maar dan heb jij dat gepland en ja goed. Dan
0: het zal mogelijk wel wat drukker zijn, denk ik, heb ik zo het idee. Het was trouwens gestrokken wel best wel redelijk druk.
1: Ja?
0: Maar ja.
1: Dus, ja.
0: Maar het zal morgen ook weer wat drukker zijn. En denk ik zo, heb ik zo het vermoeden.
1: De kans is heel groot.
0: Dus ik ga al lekker vroeg. Dus.
1: Oh, nou moet je kijken.
0: Ja.
1: Dus dan kun je daar... kun je dat toch op die manier doen. En dan dat kan best wel, oké worden, denk ik. Denk
0: ja,
1: ik zo.
0: Ja, zo is het dus.
1: Ja. En why not, hè?
0: Gaat helemaal goed komen.
1: Zeker weten. André.
0: Ja?
1: Ja, laten we nog maar het plaatje.
0: Heb je nog een klein berichtje tussen?
1: Ja, misschien, direct nog, direct nog wel eventjes. Ja. Ik zoek nog wel eventjes.
0: Ga je niet meer redden, want...
1: Hoezo ga ik dat niet meer redden? Vertel.
0: Het is 7 minuten voor.
1: Ja?
0: Ja, en het blokje duurt 6 minuten 39. Dus dan kan je beter nu wil ik eventjes...
1: Ja, maar ja,
0: anders
1: dan...
0: Anders missen de luisteraars van de OMTS het berichtje.
1: Oh. Dus vandaar. Ja, nee, maar dat kunnen we toch gewoon... heb ik nog iets eigenlijk? Ik zit eigenlijk te kijken, want het is een beetje rustig.
0: Ja.
1: Dus, er zijn wat ik al zei, ik ga gewoon lekker eventjes een beetje neuzen ook. Want er is nog best wel wat te doen met Pinksteren. Loop gewoon even de steden in, want in Oosterhout zal er waarschijnlijk ook tussendoor nog wat dingen te doen zijn. Kan ik even niks van vinden, maar dat even terzijde. Maar er is natuurlijk nog heel veel meer. Dus
0: nou, in ieder
1: loop
0: geval,
1: gewoon een beetje rond.
0: Ja, in ieder geval alvast prettige Pinksterdagen.
1: Op een mooie Pinksterdagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wij gaan er van tussen. Ja, ik ga nog...
1: Nee, ik ga gewoon nog twee uur door. Ja, ik ga gewoon lekker door. Ja, hoort erbij, hè.
0: Zoals
1: ja, dus ik zeg tot zo.
0: En wat mij betreft tot volgende week.
1: Tot zo.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag.
1: Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het
2: uur na uur.

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Hallo, daar zijn we weer.
2: Dit is Rozo Radio.
3: Rozo Radio.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag, deze maandagmiddag op www.rozenradio.nl. Achter de knoppen, Arie.
6: Ja, gelukkig wel, want je zou het nieuws maar voor moeten lezen.
5: Ja, ik zat er net aan te denken. Het eindigde heel erg leuk.
6: Ja, dan wel.
5: Ik heb ook bij de band ook van die eieren, maar die moet ik wel zelf...
6: Oh, die moet je koken.
5: Die moet ik zelf mee.
6: We zijn er weer.
5: U kunt vanmiddag luisteren tot aan de klok van 3 uur naar het programma In de Moed. En deze keer in de rock. Maar ook op de donderdagavond kunt u het programma terugluisteren. En wel op 106.2 OHTS van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds. Nou, alle gekheid op een stokje. Er zitten natuurlijk, het zal ik ook eens een keertje niet doen, moeilijke woorden tussen. Dus alvast bij deze excuses voor het waarschijnlijk, nou ik weet wel zeker.
6: Gewoon gaan stotteren, dan merken ze het niet.
5: Uitspreken.
6: Gewoon gaan stotteren, dan merken ze
5: het
6: niet.
5: Nou, het eerste is niet zo moeilijk. En wie het is, of wie het zijn, dat zeg ik na het tweede nummer.

Dreaming van Andy Tillman van de Tillman Brothers. Maar die komen straks. En daarvoor Kotek Kotek van Andres, oftewel Dries Holten. En die horen we straks ook, maar dan in duo-vorm. We gaan naar de eerste dame van vanmiddag. En wel deze.

0: Desperado, gezongen door Jack Jersey, jawel, in het Nederlands. Ik zei net tegen Arie, ik heb nog nooit Nederlands horen zingen, maar Arie wel.
1: Ja, ik wel. Ja, Jack de Nijs komt uit Nederland.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Sinds u leeuwbord.
0: Ja. En daarvoor Anneke Grunlo met Boerum Kaka. We gaan, wat ik daar in het begin al zei, gaat hij deze keer verder als duo. Hij heeft ooit gezongen met Sandra. Nou weet ik niet of dat Sandra eerst was en deze tweede, of andersom. Maar dat maakt niet uit. Ze gaan zingen over een prachtig mooi gebied met watervallen en natuurlijk in Indonesië.

0: Dit is Rozo Radio. Rozo Radio.
1: Goedemiddag.
2: Ja, zeker. Goedemiddag bij Rozo Radio in het programma In de Mood. En deze keer In de Rock. En u hoorde zojuist Masada met Sanja E. En daarvoor Rosie en Anders, Eteron, Maribaya. Nou, deze hebben we nog niet gehoord. De broertjes. Dat zal ook niet meer mogelijk zijn. Alleen natuurlijk als zijn herinnering. Want ze zijn beide overleden. En over wie heb ik het dan? Ramona? Dan weten we het al. Maar ja, dat is hem niet.

0: Sendiri Lagi, gezongen door Oscar Harris en daarvoor de Blue Diamonds met Kete Deje de Kere.
1: Zo, ja, praat wel Indisch hoor, zo.
0: Nou, ik heb het even gauw fonetisch opgeschreven.
1: Moet je niet verraaien.
0: Een volgende is gelukkig wat makkelijker om uit te spreken. Daar straks heeft u hem alleen gehoord en dan was het ook sowieso de liedzanger van deze band.

0: Radio. Internetradio.
1: Wacto Pontang, Paddy, Blue Diamonds en daarvoor Little Bird van de Tillman Brothers. Ach, dit vind ik ook zo'n mooi nummer, maar ik wist eigenlijk niet dat er ook bij gezongen werd. Bij deze wel.

Waarom huil je nog, Nona Manies? Gezongen door Rosie en Andres. Daarvoor Jim en Eve Selection. I'll be yours. Nou, ik ga ze vast weer oefenen voor de volgende titel. En een beetje onze rode draad eigenlijk vanmiddag. Trouwens, ja, wel meerdere. Ze komen toch iedere keer terug in het programma In de Moed voor. En deze keer in de

0: moeder zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.
2: Yo te amo Maria, gezongen door Andy Tillman. En daarvoor dacht van, hey, heb ik deze niet al eerder gehoord? Jawel. En als u deze middag goed luistert, dan horen u hem waarschijnlijk nog een keer. En dan is het de vraag, welk nummer was het en hoeveel keer?
3: Nou, en de hoofdprijs is?
2: De hoofdprijs is de eieren.
3: Van het nieuws.
2: Van het nieuws.
3: Ja, waar hebben we het weer over? Ja.
2: Nou, volgens het nummer mij werd in ieder geval gezongen door Jack Jersey. Mijn kappa kou min nangis.
3: En je bent er natuurlijk achter, het is gewoon weer maandag.
2: Het is weer maandag, ja.
3: Ja.
2: En deze, oh, die vind ik ook.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. Het politieke conflict in Hongarije tussen premier Magyar en president Sulyok is geëscaleerd. Magyar eist dat Sulyok zou aftreden, maar een gesprek vanmorgen bij het presidentieel paleis leverde niets op. Magyar kondigde aan binnen een maand de grondwet aan te passen om de president te kunnen ontslaan. De parlementsvoorzitter neemt intussen de presidentiële taken over. Het selectieproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter bij Heineken is nog gaande. De Amstelmijn van topman Dolf van der Brink als voorzitter van de Raad van Bestuur eindigde op 31 mei. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt. Verdere details over het verloop en de afronding van het selectieproces zijn niet beschikbaar. En het Amerikaanse leger heeft afgelopen zaterdag en zondag aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Dit is In The Mood met Mieke en Arie.

0: Wat een heerlijke stem en een heerlijke muziek van Jack Jersey in The Still of the Night. Daarvoor Anneke Grunlo met Nina Bobo. Het is tijd voor ons zorgmomentje. Ter gelegenheid van Nationale Ouderendag organiseert Take 5 op 4-5... Nee, ik zeg het niet goed. Ter gelegenheid van Nationale Ouderendag organiseert Take 5... Wacht, op 4 oktober een speciaal voorleesmoment voor ouderen. De voorleeskoffie. Geniet van een gratis kopje koffie of thee en luister naar het verhaal dat speciaal voor deze dag wordt geschreven door schrijver Wim Daniels. In Take 5 wordt het verhaal voorgelezen door Carolina Bliemen van de Bussel. Zij zal het verhaal voorlezen, maar ook vertellen over het theater. U bent om 2 uur welkom om te genieten van het verhaal. De Bunthof en de bibliotheek in Oosterheide zijn verhuisd naar Beneluxweg 37. En u wordt ook daar uitgenodigd om een kijkje te nemen naar de nieuwe locatie en te luisteren naar het verhaal van Wim Daniels. En wordt voorgelezen om 10:30, ook 4 oktober, onder het genot van een kopje koffie. Deelname is gratis. Wel graag even aanmelden via www.take5.nl/, dat is een streepje bovenhoog beneden laag, activiteiten of in de bibliotheek zelf. Het is een mooie dag om samen te komen en te genieten van goed gezelschap en een mooi verhaal. Want ouder worden doe je samen en doe je ook mee. Nou, dus het is 4 oktober om 2 uur in Take 5. En om 10:30 is het op de nieuwe locatie van de Bunthof en de bibliotheek Beneluxweg 37. Maar u moet zich wel eventjes aanmelden in de bibliotheek zelf of via de site www.take5.nl/activiteiten. Nou, ik zou zeggen, heeft u daar oren naar? Dan zou ik zeker gaan luisteren. We gaan verder met ons... Arie zit te lachen.
1: Ja, ik heb
0: het wel een leuke woordspeling.
1: Ja, ik heb mijn oren helemaal open. Ik ben vol in aandacht. En in één keer heb ik geen oren meer. Ja, ik snap er helemaal niks meer van. Maar je moet er wel even naartoe. Ja, naar de Beneluxweg. Of naar Take 5.
0: Zeker weten. Lekker gezellig samen. En dan waarschijnlijk een heel mooi verhaal. U kunt nog luisteren tot aan de klok van 3 uur. Als u dat al niet doet. Op www.rozenradio.nl. Naar het programma In de Moed. Deze keer Indo Rock. En dan gaan we snel mee verder.

0: Blijf ook zo'n lekker nummer, net zoals Ramona. Blue Diamonds, daarvoor Hello Walls, Jim en Eve Selection. Nou, we hebben al gezegd, een beetje rode draad. Samen eigenlijk met Andy. En daar is die weer.
1: Wie?
0: Deze.
1: Oh.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Terkenan, Kenan, Andy Tilman en daarvoor Jack Jus met Close to You. En we gaan even de grens over met ons rode draad, Jack. Laat het maar horen.

0: goed geluisterd heeft, dan hoort u wel waar we over de grens zijn. South of the Border, Down Mexico Way. Gezongen door de Blue Diamonds. En daarvoor Viva Mexico, Jack Jersey. En ja, zoals ik al zei, de rode draad. Dus wat krijg je dan? Dan komt hij gewoon nog een keer.
1: Ja, dat het niet rijk is.
0: Ja.

I Can't Forget You, gezongen door Annie Tillman. Nou, dat zullen we jou ook niet gauw doen. Daarvoor Jack Jersey, Papa Was a Poor Man. We hebben al een klein beetje een soort orkest gehad, helemaal aan het begin. Maar dit is andere koek.

0: Lou Brown Eyed Lady, Jack Jersey en Marin Jong de Ramai Ramai, George the Fretters en Kronchong Orkest.
1: Ik ben altijd blij dat hij zingt, Jack Jersey.
0: Ja, hè?
1: Anders komt hij niet uit zijn woorden.
0: Is dat zo?
1: Nou, hij stottert. Oh. Ja, nou niet
0: ja,
1: meer.
0: Ja, nou niet meer natuurlijk.
1: Maar die stotterde inderdaad, ja.
0: Oké, okay. Ja. Oh, dat wist ik niet.
1: Heb je van nee, ja? Helaas. En dan gaat hij zingen, dat gaat goed.
0: Oh. Raar, maar daar kom je ver mee.
1: Heel ver.
0: Miss Montreal.
1: Doet er ook, ja.
0: Natuurlijk.
1: Ja. Heerlijk.
0: Fransje Bauer. Nee, helemaal goed.
1: Ik ga
0: waarschijnlijk als je stottert en je zingt, heb je er geen last van.
1: Ja, maar hoe kan dat? Gaan we onderzoeken.
0: Dat weet ik niet.
1: Gaan we onderzoeken. Oh, we krijgen weer zo'n lekkere titel.
0: Ja, hè? Fijn,
1: ja,
0: hè?
1: Speciaal voor jou.
0: Voor mij.

0: Ik maak geen sluipreclame, maar zo heet het nummer nou eenmaal. Jumbo van de Black Arrows.
1: Bestonden die al in 1962?
0: Nee.
1: Nee toch?
0: Nee.
1: Nou, dat is geen reclame. Hè?
0: Nee, maar ja, goed, ik noem wel zijn naam. Daarvoor Waktu Ponton Padi de Ambonina Serenades.
1: Dia.
0: Nou, we hebben net de Black Arrows gehad. En dan krijgen we nou de Black Devils.

0: Tony and his Magic Rhythms, You Are My Sunshine. En daarvoor Rayvon, The Black Devils. We mogen gelukkig lekker nog eventjes genieten van de Indo-rock.
1: Ja, en we gaan de hoofdprijs zo uitdelen.
0: Ja.

0: Ja, helaas, het zit er weer op. We hoorden zojuist nog Roos en Andres, Vaarwel Mijn Droomland, Indo Rock Live aan Germany van de Rubens. En de vraag van deze middag, hoeveel keer hebben we dit nummer gehoord? Waarom hou je toch nog aan manies? Gezongen door de Blue Diamonds, door Roos en Andres en door Jack Jersey.
1: Ja,
0: maar dan op z'n Indonesisch.
1: Je kunt de prijsvraag doorbellen naar 06-123-4567.
0: Bedankt voor het luisteren. Fijne week nog en hopelijk tot volgende week maandagmiddag. En Arie natuurlijk, bedankt voor de gezelligheid.
1: Jij voor de presentatie en de samenstelling. En wij zeggen tot volgende week.
0: Joehoe.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige C.A., verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. Advocaat Geert-Jan Knoops krijgt een voorwaardelijke schorsing van 4 weken van de Raad van Discipline Amsterdam. Het Tuchtcollege verwijt hem dat hij een cliënt in een zedenzaak niet schriftelijk heeft gewezen op risico's bij het wijzigen van een verklaring. Ook declareerde Knoops buitensporig veel geld vooraf een kostenraming te verstrekken. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. En dan het weer. Vanmiddag kan

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van de S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2% in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door het toedoen van A. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group. Dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tank onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2% in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rosoradio.
4: Hallo campus.
5: Heidi, hi.

Nou, dat is mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More hier bij Rose Radio. De komende twee uur ben ik weer bij je met een hele hoop lekkere muziek uit grijze verleden. En we gaan ze allemaal in het kriskast doorheen draaien. En we begonnen met een ontzettend lekker nummer van Kid Rock. Ja, het blijft leuk, hè? All summer long. My Sweet Home Alabama zit erin verwerkt. Ik zal bij de meezingers ook nog wel eventjes de Nederlandse versie van deze draaien, want die moet ik stiekem toch ook ieder jaar draaien. Voor de rest natuurlijk dus straks rond de klok van 3:30 twee meezingers. We hebben nieuwe muziek, we hebben oude muziek, we gooien het allemaal weer op de grote berg en we gaan het lekker draaien. Maar wat ik al zei, ook nieuwe muziek. Op Facebook in ieder geval, sowieso Yolanda en Linda. Maar je kan me natuurlijk ook altijd eventjes benaderen. Via de chat van Rose Radio. En ik zie dat Rick daar zit, dus goedemiddag Rick! En mocht je natuurlijk nog een verzoekplaat hebben, geef hem even door. Ik draai hem gewoon met plezier voor je. Maakt niet uit wat het is.

Het is een nieuwe single van Isabelle A. Die heet Smeek maar niet op mij. Nou, dan gaan we dat niet doen, toch? Nee. Maar ja, goed, van de andere kant, wat een goede plaat heeft ze uitgebracht. Kijk, ik had het over die andere single. Zullen we die ook even doen? Dan zullen we dan even mijn favoriete Isabelle A. single doen. Ja, dan hoor je gelijk hoe ze veranderd is in haar stijlen, mocht je haar niet kennen. En dan ik ga hem gewoon even bijpakken, want ik had hem eigenlijk helemaal niet voor mijn neus staan. Maar ik pak hem er gewoon even bij, want dat is, dan moet je even altijd, dat heet graaien, Dave. Dat heet snel graaien. En dan snel, nog sneller. En dan heb je hem gevonden. Dit is mijn favoriete plaat ooit van Isabelle A. Maar ik moet toch...

Ah, weet je wat het punt is? Dan zouden ze van die plaatjes in die wil je gewoon meeblaren. Dan heb ik er uiteindelijk al helemaal te warm van. Maar ja, goed, je hoorde dus de Ozon en Drago staat in thee. Dit werd de hitversie van dit nummer Drago staat in thee. Want er zijn verschillende versies van. Maar dit werd toch echt wel de hitversie. En daarvoor, ik kreeg van Rick al een dingetje van. Ah, ja, deze is lekker. En het ging over Isabella, inderdaad. En heel lekker beest. En ook Linda die zei, ja, dit is een blijvertje. Maar er zijn natuurlijk nog altijd veel meer platen die blijvertjes zijn. Deze pas ik zo perfect bij het jaar. En bij wat we de afgelopen dagen hebben gehad. En dat je soms wel eens denkt zo van... Oh, het is too hot, you're school in the gang.

0: En dan is de dame totally hot, hè? Heb je er wel eens over nagedacht? Dan is de dame echt... I'm totally hot, ja. Ik weet het niet, hoor. Maar heb je... Ik zit wel eens te denken van... Hoe kun je jezelf totally hot doen? Ja, het zal zijn, hoor. Maar dan heb je het meer het feit... Dat het gewoon te warm is voor bepaalde dingen. Ja, en dan wil je even... Dan wil je even gewoon helemaal uitblazen. Ik denk het wel, ja.
1: Barcelona, 5 degrees, rain.
0: Ja, dat trouwens ook nog Cool in the Gang en Too Hot.
1: High winds and rain. Budapest, minus 6 degrees and blizzards.
0: En dan hebben we in Nederland al wat onweer gehad, maar dat was
1: 4 degrees,
0: meer richting
1: and rain.
0: De kanten daar,
2: 3 degrees, heavy rain.
0: Richting Friesland, Groningen, etc. Overijssel.
2: Sitting in my room, all alone, with memories of you in my heart.
1: 2 degrees fog.
2: The man on the radio says the weather is terrible all over the world. And I feel so sad because I remember the summer we shared.
0: Dit zijn Kiki en Pearly.
2: Patrick, mon chéri, summer is over. The radio says it also rains in Cannes, where we had such a beautiful time too.

0: Stockholm.
1: Stockholm, ja. Maar wat dan in Stockholm? Ja, nog heel veel meer. Maar ja, de summer is over, zegt ze dan. Nou, die moet ook beginnen in Nederland. Maar ja, we hebben al heel wat zomer gehad. En ja, het loopt hier in de studio op dit moment bij mij ook de straaltjes van mijn rug af. En dat is teken dat het echt warm is. Want normaal gezien ben ik niet zo'n hele grote... Dat je zegt zo wel... Au, ik... Ja, je snapt wat ik bedoel. Dat ik heel erg zweet. Maar in dit geval, ja, het loopt in straaltjes van mijn rug af. Zo noemen ze dat toch? Ja, ik dacht het wel, hè? Ja, het loopt in straaltjes van mijn rug af. Maar ja, goed, dat. Kijkend naar de tijd, dan is het nu ook nodig tijd voor die twee meezingen. Dus eigenlijk is het al ruim over half geweest. Dus ja, dan moet dat ook wel gebeuren. Okay. Trouwens, Kiki en Pearly komt het 77. Oh. En Patrick Moncherie. Gaat over een zomerliefde. En dan ben je maar één ding. Dan ben je een toerist in paradijs.

Ik had gezegd dat ik hem zou draaien. Dus ja, ik had zoiets van, dan draai ik door de Nederlandse versie. Kid B en Martin van der Sarre. En Una Paloma Blanca heel de zomer lang. En ja, George Baker zingt ook op deze plaat. Nee. En daarvoor natuurlijk ook nog Toeristenparadijs en de meezingers. En zo lekker romantisch. Zo lekker zwoel die platen. Even lekker meegenieten. Lekker tot je laten komen. Ja, heerlijk. Rob de Nijs in Toeristenparadijs. Maar ja, dan ben je op het strand en dan ben je aan het stranden. De zand tussen je benen en dan denk je van een beachbaby. Kun je op meerdere manieren opvatten.

vroeger zaten we altijd een man met tent. Wat heeft die man een aardige, goede stem eigenlijk en heel herkenbaar. Dat mis ik tegenwoordig een beetje bij alle stemmen. Denk zo van, oh ja. Qua stemmen lijken stemmen tegenwoordig een beetje veel op elkaar. In de Nederlandse weer, een Nederlandse zeker. Je weet nooit of dat het van S10 is, Maan is of Mo is of ga ze maar door. Ja, dan, en bij dit dat herken je onmiddellijk dat het Demis Roussos was. Oftewel man met tent inderdaad. Ja, dat maakt het wel mooi. En daarvoor ook nog Beach Baby van First Class. Even echt uitrusten nu. Het is John Denver. En Sunshine.

kan deze man toch mooi zingen eigenlijk? Hij heeft aardig wat mooie platen gemaakt, hoor, deze man. Ik vind dit zo mooi. En deze man heeft zoveel mooie dingen gemaakt. Helaas niet meer onder ons, maar dat terzijde. Maar ja, goed. Wel een aantal hele mooie platen achtergelaten. En Santana My Shoulder, dus van John Denver. Even de countrywereld in. Dat doe ik niet zo heel vaak. Maar in dit geval kon ik het, had ik zoiets van, ja, hij past gewoon perfect bij de tijd van het jaar. En de warmte buiten. Want het is natuurlijk voor heel veel mensen. Is het, zeker ook voor oudere mensen. Die hebben er natuurlijk best wel, die hebben er best wel veel last van als het zo warm is. En dan, ja, dan komt de warmte komt tot je. En dan is het gewoon zo. Dus ja, een beetje verkoeling dan hoort er wel bij. En dan kan muziek ook wel eens... Ja. Nog eentje. Tot aan het nieuws. Ja, iets kort misschien. Dit is Marianne Faithfull. Tot zo.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan en werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Iran staakt de communicatie met de Verenigde Staten totdat een volledig staakt het vuur in Gaza en Libanon wordt afgedwongen. Dat liet Iran via een bemiddelaar in Pakistan weten vanwege het aanhoudende geweld in Libanon. Ondertussen intensiveerde Israël afgelopen weekend zijn militaire operaties in Libanon, waarbij het noordwaarts oprukt en Hezbollah-doelen aanvalt. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group, dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tank onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. Het weer nog tot slot. Vanavond is er een afwisselend zon en bewolking met droog weer in het hele land. Wolkenvelden drijven aan vanuit het westen. Vannacht neemt de bewolking weer toe. Eind van de nacht kan er regen vallen en de temperatuur schommelt tussen de 14 en 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

I won't let the sun go down on me van Nick Kershaw. Van deze aflevering, deel 2 wel te bestaan natuurlijk. Van deze zaterdag, 30 mei alweer van het jaar 2026. Welkom terug bij op deze zaterdag Saturday's Music and More. Tot 3 uur ben ik erbij vanuit een bloedhete studio. Maar toch, ja, dan maar een beetje verkoelende zomerplaatjes en zo laten horen aan je. Over zomerplaten gesproken trouwens. Ik heb een nieuwe plaat binnengekregen van een band en die heet Amber Hotel. No Plans heet het nummer. En ja, soms moet je dat met die warmte wel eens hebben. Maar hij is wel goed, deze plaat. Ik hoorde hem voor het eerst, dacht, oeh, dit is wel lekker dit. Luister maar eens heel goed. Amber Hotel heet hij. Tenminste, zit hij goed. Doet een beetje denken aan The Cure. Op bepaalde punten. Een beetje die New Wave stijl. Maar dan in een nieuw jasje. Dit is

Ja, ik kon hem niet laten. Tommy Cash hoorde je. En hij paste zo lekker in de vloei van die vorige plaat. Ja, lekker fout wordt hier geroepen door Rick. Nou ja, goed, Rick, kijk maar even op onze Facebookpagina. Of onze Facebook, onze WhatsApp. Dan fouter kan ik, geloof ik niet. Tommy Cash is van het Songfestival van vorig jaar trouwens. En van 2 jaar geleden volgens mij al zelfs. En ja goed, het Mi Amore. Een espresso macchiato, macchiato, macchiato. En en daarvoor ook nog Amber Hotel, past de perfect deze plaat erachteraan. Dus ja, ik had zoiets van, dat moet je maar kunnen ook. Een nieuwe compleet vergeten single die wel in de Nederlandse hitlijsten stond.

Way I'm on fire. Nou ja, goed, als je buiten loopt en je bent flink verbrand, dan denk je inderdaad van I'm on fire. Ja, ja, dat denk je wel. En daarvoor ook nog natuurlijk Katrina and the Waves en Sun Street. Ja, jongens. En als het dan zo warm is, dan wil je eigenlijk verkoeling hebben. En dan wil je bijvoorbeeld naar een bad of zo. Of lekker genieten van een watertje hier en daar.

Soms zeg ik wel eens, kun je niet altijd vertrouwen helemaal op apparaten. Want deze had zoiets van, ik moet een begin hebben van dit nummer. En dan ga ik zelf maar als u vast starten. Terwijl hij dat absoluut niet had moeten doen. Begin namelijk van dit nummer moet zo klinken. Tenminste, als hij wil. Hè, want kijk, dat zal ik denk dat het de warmte is. Had er zo moeten klinken, hè. Tiziano Ferro trouwens, was in nummer 1 in 2002 in Nederland. Perdono. Zo moet hij dus klinken, die plaat aan het begin. Maar ja, je kreeg dus de helft van het nummer. Ja, dat is erg geweldig. Ja, Dave? Ja, ik denk nog steeds dat het de warmte is. Ja, ik denk dat het daarom gaat. Dan word ik nog Wham! En Club Tropicana uit de jaren 80. En blijven we nog even in de jaren 80 hangen. Maar een dame die ook al degelijk een van de A's was van ABBA. Ja. Want ABBA was eigenlijk Agnetha, die je nu hoort. Benny, Björn en Annie Fried. Je hoort nou Agnetha Fältskog. Het is The Heat Is On. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. En zometeen hebben we de twee meezingers. Ah. Waarvan er één ook al duidelijk over zon, zomer en zee gaat.

terug naar 1984 met Agnetha Valskog, wat ik al zei, ze zat ooit in ABBA. Ja, the heat is on. Ja goed, dat klopt ook wel een beetje, ja, dat the heat is on is. Ja, dan is het nu hoog naar de tijd voor die twee meezingers. Zometeen K3. En die vond ik ook wel toepasselijk bij deze tijd. Maar ja goed, in de twee meezingers alle twee Nederlandstalige platen. En ineens moest ik ook aan deze denken. De zon, de zee. Hier is BZN op deze zaterdag. 2:58 alweer. En neem er gewoon een ijsje bij of een lekker koel drankje of zo. Laat je lekker meesleuren.

maar goed dat het niet zo, dat het mijn microfoon niet zo heel hard stond dat ik het mee aan het blaren was. Want dit was echt vals, Dave. Dit was echt vals. En ik zag een stuiterende Jolanda. Dus ja, ik had zoiets van, nou ja, Jolanda was aan de... Jolanda, die vond het ook helemaal leuk, deze liefdeskapitein van K3. Dus ja, je hoorde K3 trouwens. En daarvoor hoorde je ook nog de zonde zij van de BZN. Doen we dan nog één K3'tje? Ja.

En toen had hij iets moeten instarten en dat deed hij niet. Dat is leuk. Ik voel me plots weer zo. Oh ja, lele. Ja, laat ik het maar niet doen, nee. Want eigenlijk, ik had zoiets van, nou, als we dan toch bezig zijn, dan hoort deze er ook al bij. Die moest instarten.

gedaan. Dan komen de verzoekplaatjes binnen. Dan moet ik ineens een verzoekplaatje draaien. Ook nog voor Linda van Jolanda. En dat moest ook nog iets van K3 zijn. Nou goed, dat doen we dan nog maar even dan nog, toch? Kinderen voor Kinderen hoorde je trouwens. En Op en Om Bewoond Eiland. Nou ja, als we er dan toch bezig zijn. Ja, dan doen we ook Robben maar even achteraan. Huis in de Zon. Ook dat nog. Maak het uit!

0: Dat huis in de zon. Oh, jongens toch.
1: Heb je er wel eens over nagedacht dat een huis in de zon best lekker is? Ja, ja. Ik had trouwens zin in. Ik had trouwens zin nog even in iets rachbaars. En, want we zijn aan het einde, bijna aan het einde van de aflevering. En dan weet je, dan moet ik altijd nog iets rachbaars draaien. En ik had echt zoiets van, weet je, ik ga hem gewoon doen. Ik ga deze gewoon draaien tot aan het nieuws. Kan mij wat schelen. Deze ga ik gewoon draaien aan het nieuws. Van de ene kant past die, van de andere kant past die niet. Rob de Nijs trouwens, een huis in de zon. En natuurlijk niet te vergeten ook nog, draaiden we K3 met Kuma Kumaye. En hij zat weer heel mooi in elkaar over, zei Jolanda. Nou, dankjewel Jolanda. Ja, het gaat goed. Ondanks de hit hier in de studio gaat het nog steeds goed eigenlijk. Dat gewoon spontaan aan elkaar hasselt. Ik kon ook trouwens fout gaan hoor, bij Tiziano Ferro bijvoorbeeld, maar dat is harder. Nou, tot aan het nieuws. Deze. Won't tell your story. Nog even raken. Ik ga je bedanken voor het luisteren. En tot maandag. Of tot dinsdag.
2: And exactly small.
1: And I'll follow back Saturday.
2: 4-2-3-9-56. You can change it, got it.
1: Straks veel plezier bij de non-stop muziek en natuurlijk bij de andere programma's van Roze Radio. Maandagavond ben ik er weer met een nieuwe aflevering. En ik zou zeggen, heb je nog een fijn weekend.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.

0: staat hij weer, Kees.
1: Ja, precies. Ik zag even een knipperlicht.
0: Ja, dus, dat
1: moet ik nou wel of niet praten? Moet ik af en toe praten? Ik wist het niet meer. Dus ik werd even van mijn apropos gebracht.
0: Nou, knipperlicht is toch leuk?
1: Dat is hartstikke leuk. Zeker.
0: Dat is leuk.
1: Het lijkt wel een discotheek hier zo.
0: Ja, bijna wel.
1: Lekker,
0: ja.
1: Man.
0: Ja.
1: Maar we zijn er weer op deze maandagavond. Na een weekje niet en nu weer wel. Dus ja, dat is alleen maar gezellig.
0: En dat is...
1: Tenminste, dat vind ik.
0: Ja, dan moeten ze ook weten waar ze naar luisteren.
1: Je luisterde in ieder geval naar Olivia Rodrigo en The Cure. Dat was het eerste wat we deden.
0: Ja, maar...
1: We krijgen zo meteen Harry Styles en Dance No More.
0: Ja?
1: Die beste man die is in Nederland geweest en heeft een paar optredens gedaan. En vandaar deze single die weer uit is gebracht.
0: Maar?
1: En we luisteren natuurlijk naar Sounds and Visions. Ja, ik gaf je even de tijd om het, de power een beetje naar beneden te zetten.
0: Ja, maar,
1: zeg maar.
0: Ik heb er helemaal niet aan gezeten, hoor.
1: Je hebt niet aan de power gezeten?
0: Nee, hoor. Ik zat hier met mijn hand. Niet daar.
1: Je zat hier met je hand, niet daar. Oké, okay, ja. Nou prima, jongen.
0: Ja, mijn hand
1: ga
0: was...
1: Ga met je hand zitten waar jij wil.
0: Het had sowieso.
1: Vind ik zelf, persoonlijk.
0: Kees.
1: Ja, daar ben ik.
0: Waarom geef jij... Waarom doe jij... Dat was een heel onzedelijk... Een onzedelijk...
1: Ik bedoel op het bankpaneel natuurlijk, hè? Qua knoppen.
0: En ja, ik wilde net zeggen. Ga je bij je hand... Nee! Kan toch niet?
1: Voor de rest bedoelde daar helemaal verder niks mee. Je was bezig met je handen over het mengpaneel heen te gaan. Dus ik denk, nou weet je wat? Laat
0: je
1: het dan maar gewoon zeggen. De luisteraar die weet dat natuurlijk niet, maar ik zag het toevallig.
0: Je maakt het er niet beter op, Kees.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nee, ik bedoel er helemaal niks mee, hoor.
0: Dat weet ik, maar je maakt het er juist niet beter op.
1: Oh, dan leek het niet meer uit. Dan is het gewoon goed zo. Vind je niet?
0: Dat, ja.
1: Ja, precies.
0: Ja, doe maar. Ja, hou het daar maar op.
1: Zie je er zomers uit, jongen?
0: Dank je.
1: Ja. Het is ook de meteorologische zomer vandaag. Dus,
0: ja, maar dan krijg je het effect. Ik heb de zomer in mijn bal.
1: Oh, dat ben jij. Ja.
0: Heb ik altijd de zomer in mijn bal, maar ja.
1: Ja, dat weet
0: ja,
1: ik wel.
0: Ja, alhoewel vandaag niet zo, want ik had vannacht... Heb ik het 3:50 zien worden. En toen heb ik uiteindelijk nog maar een appje naar iemand gestuurd vannacht. En toen ben ik daarna denk ik tegen 4:00 in slaap gevallen. Alleen om 5:30 moest ik weer uit. Dus ja, dan weet je hoe laat het is.
1: Dus als je zo meteen plat valt, dan weet ik in ieder geval waar het door komt.
0: Nee.
1: Dat je gewoon in slaap sukkelt, zeg maar.
0: Nee, weet je hoe dat heet? Dat heet de Macarena.
1: Dat heet Macarena.
0: Ja,
1: is dat geen nummer?
0: Nee.
1: Is dat geen single?
0: Ja, dat is het wel. Maar bij mij is het zo van als iets in mijn hoofd zit, blijft dat...
1: Ik wil dat zeggen, maar ik zeg het niet. Maar vertel verder.
0: Er zijn 100 dingen in mijn hoofd op dat moment aan de gang.
1: Ja.
0: Dus dat loopt continu met toing, toing, toing. En als dat is in de nacht, als dat is s'avonds laat is, dan wil deze jongen wel slapen, maar dan lukt dat niet, want dan zegt het hoofdje bepaalde dingen. En zo zou je het kunnen zien eigenlijk van schaapje 1, schaapje 2, schaapje 3. En
1: tot hoever ben je gekomen?
0: En dan in,
1: met die
0: en dan,
1: schaapjes,
0: nee,
1: bedoel ik?
0: Nee, maar wacht even. Dan gaat het schaapje 4, dan hoor je op een gegeven ogenblik... Yo! En dan... Hey, Macarena! Ja, en dan is dus mijn hoofd weer... alle kanten aan het stuiteren. Dit is dus hoofdstuit.
1: Ik probeer hem te snappen, maar...
0: Eigenlijk is het zo dat er 3000
1: goed,
0: dingen door elkaar in gaan. En
1: ja, precies.
0: Wat heeft dat te maken met
1: Macarena?
0: Nee, Macarena. Dat is gewoon iets uit een filmpje. Dat iemand had beschreven hoe zijn hoofd was.
1: Ja.
0: En dat zat dan in onder andere... eerst ging die schaapjes stellen in bed. Ja. Toen kwamen er ineens varkentjes bij. Toen hoorde je ineens Old MacDonald had a farm. Hey, Macarena. Nou ja, goed, dat is dus het effect.
1: Oh, dat is het effect.
0: Dat laat zien hoe mijn hoofd dan in elkaar zit op dat moment. Mijn lichaam zegt, ik wil slapen. En mijn hoofd zegt, daar gaan we niet. Daar gaan

0: goed.
1: Nee, dan komt het weer goed. Nou ja, of het komt niet goed, dat kan natuurlijk ook. Hè? Dan kun je alle kanten mee houden. Bent, hoor je. 3, 2, 1.
2: Bingo.
1: Ja, oh, nee, bijvoorbeeld. Dat... Of dat is een aftelling van een raket of zo.
2: Oh, 3, dat kan ook. Ja, 2, maar dan begin je zo bij 10. Meestal. Dus niet bij 3.
1: Nee, dat hoeft niet altijd.
2: Nee?
1: Nee, want dat is bijvoorbeeld de aftelling bijvoorbeeld in dingen. Bijvoorbeeld in een van de glijbanen in
2: Ja, dat over Atlantica. Dat doet niet over een glijbaan.
1: Nee, maar bijvoorbeeld daar gaat dat dus ook. 3, 2, 1. En dan valt de plaat onder je uit. Ja, dus dan lekker. Stort je naar beneden toe.
2: Ja, lekker.
1: Oh, heerlijk.
2: Ja.
1: Dat was echt geniaal lekker, dat.
2: Ja?
1: Ja, je staat op zo'n plaat en je gaat daar staan en je houdt gewoon je hand op je borst. Je moet wel één ding toegeven. Ik heb de eerste keer had ik één ding niet gedaan en toen had ik beter wel kunnen doen. Want dat zei een vriend van mij, die zei, had je beter kunnen doen. Ik zeg, ja, maar dat weet ik niet. Ik zei, nee, dat snap ik, maar dat had je beter kunnen doen. Dat is even je hand voor je op je neus leggen. Want ik kreeg heel veel water naar binnen toe. En dan gaat ineens je plaat onder je uit. En dan val je echt 2 meter bijna in een koker. Dus je kan niet in die zin van...
2: Nee,
1: en dan kom je in die glijbaan terecht. Dan ben je bijna 2 minuten onderweg in zo'n glijbaan. Oh, heerlijk. Holy. Dat is de holy grail van glijbanen. Om dat te hebben.
2: Waar is dat gebeurd?
1: Dat is in Rolantica, een roest.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
2: Okay.
1: Maar ik vind dat echt. Dat is echt zo'n soort vrije val glijbaan. Ik vond hem echt geniaal.
2: Ja, ik hoef het niet te doen. Ik stik van de hoogtevrees. Dus dan gaan
1: we. Maar dat zie je niet.
2: Nee, dat is waar. Maar toch.
1: Je ziet het niet. Je ziet niks.
2: Nee, dat klopt. Dat kan. Maar dan
1: dat is het leuke erbij. Je ziet eigenlijk alleen in het begin zie je alleen maar water wat in je gezicht gekletst wordt. En voor de rest niet.
2: Ja,
1: dus je kan niet zeggen dat je. Daar is een stuk hoogtevrees. Heeft daar niks mee. Heeft een zero. Zero to nothing heb je daarmee te maken. Want je ziet het niet. Je ziet niet dat je zo hoog naar beneden toe stort.
2: Ja, liever dan ik. Laat het zo zeggen.
1: Het was zo lekker.
2: Ja,
1: was echt,
2: ik
1: had echt gelijk. Ik moest gelijk nog een keer. En de eerste keer vond ik eng, want ik had het nog nooit gedaan. Maar ik moest gelijk nog een keer. Woe, dit is leuk. Ja, dat was mijn eerste gedachte.
2: Ja. Ja. Ja, nou ja, goed. Ja, ik, nee. Zoals ik al vaker heb verteld, een stoeprand is al hoog voor mij.
1: Ja. Nou ja.
2: Dus dat gaat het niet worden.
1: Harry Styles trouwens voor band ook nog. En Dance No More. Dit is Ariana Grande. Hate that you made...
2: Nee, that I made you love
1: me. That I made you love you. Love me.
2: Ja.
1: Kan ook alle kanten maar uit.
2: Zo lange zin.
1: Ja, nou ja, maakt niet uit. Maar
2: nee, precies.
1: Beetje vreemde zin, dat wel. Maar goed, pas wel bij Ariana Grande, zullen we maar zeggen.
2: Ja.

0: Ja, de muziek van Lincoln Jasser. Het is Back to Love.
1: Ja, dat klopt. Helemaal. Daar heb je gelijk in.
0: Ja?
1: Ja.
0: Jij hebt de playlist gemaakt, dus niet ik.
1: Ja, daarom. Dus ik wist het bijna nog uit mijn hoofd. Nee, ik had het van tevoren gelezen.
0: Oh, ja.
1: Ik weet eigenlijk de hele playlist nooit meer uit mijn hoofd. Dus...
0: Met Macarena in zijn hoofd. Jouw hoofd hangt los van los zand en Macarena aan elkaar. Wie kan daar nog wijs uit worden? Nou, ik niet. Ja, ik wel. ik kan dat wel, maar het is wel lastig hoor.
1: Ik heb het idee wie dat geschreven heeft.
0: Dat is Mieke.
1: Ja, natuurlijk, ja. Uiteraard.
0: En Jolanda, die hoef ik ook niet te bellen s'nachts. Nee, mij niet bellen.
1: Nee, ja, nee. Precies. Nee. Dat snap ik ook wel.
0: Dan doen jullie allemaal Martin Meilandjes.
1: Nee, dat viel me... Nee, ja, nou, ik had er een variatie op.
0: Mij niet bellen.
1: Nee, mij niet whatsappen, zei ik.
0: Ook dat.
1: Hè, dus...
0: Ook dat.
1: Ik heb er wel eens dat de personen mij midden in de nacht whatsappen. Soms hoor ik het, soms niet. Dus,
0: ja, maar dat behoor je helemaal niet te horen als je slaapt. Tenminste, ik niet. Ik hoor het sowieso niet. Hoor,
1: ik hoor alles als ik slaap. Dus tenminste, alle vreemde geluiden hoor ik.
0: Ik
1: doe het niet om te lachen.
0: Oh, dit is... Oh, Dave.
1: Daar kan ik ook niks aan doen.
0: Waarom?
1: Wat is er? Wat heb ik?
0: Ja, mijn hoofd gaat...
1: Die gaat weer... Nou... Ja, nee, laat maar. Ik kan iets vertellen, maar dat ga ik ook niet doen, want dat gaat niet werken nu.
0: Hoezo?
1: Nee, gewoon, dat ga ik niet doen nu.
0: Oh, dat zou je best maar, kunnen doen hoor.
1: Nee hoor, dat ga ik niet doen. We gaan naar Kensington, want anders dan komen we niet meer aan het thema toe.
0: Daar komen we eens wel aan toe. Het is een leuk thema.
1: Ja, vind je?
0: Ja, ik vind het een leuk thema en ik vind ook dat...
1: Ja, ik moet er zo meteen iets over vertellen, want ik was ermee bezig. Ik ben nog niet eens tot de helft toegekomen.
0: Nou, dan heb je nog een deel 2, een deel 3, een deel 4, een deel 5.
1: Dat zou best eens kunnen.
0: Deel 8.
1: Maar dat gaan we zo meteen wel horen, denk ik.
0: Deel 98?
1: Nou, zover niet.
0: Nee, het zou kunnen.
1: Ja, kan ook.
0: Ja.
1: Dus Kensington en take it as a man.
0: Oké. Okay.

0: Take it as a man.
1: Yeah, baby.
2: Ja, ze zijn goed bezig, de heren van Kensington.
0: Ja, ik dacht dat ik het take it as a man, dat ik die man dan ben. Maar ja, goed, ja. Aan de andere kant, als ik dat zeg, dan krijg ik meestal te horen van mijn vrienden. Wil jij die grap niet meer maken? Nee, ja? Dat ik een echte man ben, hè? Een echte man ben, hè?
2: Nee, je bent toch een echte man? Of ziet het nou verkeerd?
0: Ja, maar zij zeggen zo van, niet zo als een echte man.
2: Oh.
0: Een echte man is de man. Nou, dat zien ze niet bij mij.
2: Oh, oké, ja. Kan gebeuren.
0: Ja. Ja, dan heb ik het niet over dat ik geen man ben, dat ze me geen man vinden, maar take me dat ik een real man, een real he-man zou je kunnen bedenken. Nou, ja, ik denk niet dat ik dat ben.
2: Ja, daar gaan we ons niet druk over maken hoor, deze avond. Vind ik van niet. Ja. Jij bent gewoon een man en je zit daar gewoon achter de knoppen en zo. En je speelt er ook mee. Dus wat dat betreft helemaal niet erg.
0: Nee, dat klopt.
2: Dus ik ben ook blij dat je met je knoppen speelt hoor. Want anders hadden we geen techneut hier.
0: Huh? Jij zegt het.
2: Ik zeg het. En ik heb het ook gedacht. En ik vind het ook wel gezellig hoor dat jij er bent.
0: Gelukkig.
2: Ja, daarom. We hebben trouwens een thema. En het thema is nummer 1 hits uit de jaren 80. Dat kwam eigenlijk omdat ik had een paar nummers uit de jaren 80 gehoord. Ik denk, hey, dat vind ik eigenlijk wel een keer leuk. We doen dit wel vaker. Desalniettemin, nummer 1 hits niet altijd natuurlijk. Maar ja, die had ik toch wel ergens gevonden. En nu kwam ik niet verder als het jaar 1983. Want er zitten er nog veel meer in die ik eigenlijk best wel leuk vond.
0: Maar waarom ben je niet bij 1980 begonnen dan?
2: Ik ben bij 1980 begonnen, maar ik ben niet verder gekomen dan 1983. En nu vraag ik me af, en als jullie het leuk vinden, dan wil ik dat best wel verder uitbreiden.
0: Ja, nee, dat wil ik gewoon doen.
2: Dan gaan we gewoon volgende week verder met 84 tot en met 86 en dan de week erop enzovoorts. Dus ik wil hem best uitbreiden, maar ik wil het graag weten en graag horen. Dus dan horen we dat vanzelf.
0: Ja, nou, ik denk niet dat je daar lang op hoeft te wachten. Dat de dames zeggen van, doe maar! Oh, die gaan dan ook nog komen, zie ik. Ja.
2: Dat zou best kunnen. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja.
2: De eerste die ik uitgekozen heb, dat was natuurlijk uit de jaren 80. Begin jaren 80, 1980 zelfs. Stephanie Mills en Never Knew Love Like This Before.
0: Nou, vertel, Kees. Hoe zit dat dan?
2: Dat zijn mijn liefdesgeheimen.
0: Oh, Kees zijn bedgeheimen. We gaan ze zo meteen horen.
2: Nee, liefdesgeheimen.
0: Ja. En die vertelt eerst over het weekend daarna. Ja.

0: I flow in a woman's heart. I want it to hoe and that apart.
1: Ja, het ging over weekend.
0: En het ging over een weekend, ja. Over dat welk klopt. Weekend? Ja, dat is altijd maar de vraag. Maar,
1: een van de.
0: Ja, een van de weekenden.
1: Precies.
0: En hoe is jouw weekend dan, Kees?
1: Oh, dat was, heel snel voorbij. Ik had heel veel te doen met het weekend. Van alles en nog wat. Ik ben ook bezig om te kijken wat ik nog op mijn zolder heb staan. Ik ben ook bezig met campingspullen en zo op te ruimen, want ik ga toch niet meer kamperen. Dus daar ben ik niet mee bezig, om dat op een of andere marktplaats te zetten of iets dergelijks.
0: Ja, oké. Okay, ik snap.
1: Ja, nou, dat scheelt me heel veel ruimte. En toen belden vrienden van me van, joh, we gaan naar de Efteling. Heb je zin om mee te gaan?
0: Ja, ben je wel eens in de Efteling geweest?
1: Ben ik in de Efteling geweest, ja.
0: Oh, waarom ben ik jou dan niet tegengekomen?
1: Ik ben zondagmiddag daar geweest.
0: Ja, ik was er ook.
1: Ja, dat wist ik dus niet. Anders hadden we elkaar nog op kunnen zoeken.
0: Ja.
1: Maar ik heb toch hier en daar toch wat gedronken en nog wat gegeten en zo.
0: Ja.
1: Dus was wel gezellig eventjes. Maar ik ben je niet tegengekomen. Dus we waren niet met z'n tweeën, denk ik. Want anders had ik jou vast wel gezien daar.
0: Oh zeker had je dat gezien.
1: Maar ik was er pas om rond een uur of 2:30, hoor. Dus,
0: toen pas. Ja, ik was er toen wel.
1: Ja, was je nog?
0: Ben je nou al in Hoogmoed geweest?
1: Nee, daar ben ik nog niet in geweest. Want we zijn een beetje aan het rondlopen geweest en zo. En die vrienden van mij, die hebben twee kinderen die daar werken. Daar zijn we ook even langs geweest. Hebben we een praatje gemaakt en zo.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben we wat gedronken en dat soort dingen allemaal wat gegeten. Dus vandaar.
0: En jij mocht daar wel wat eten?
1: Ik mag er altijd wat eten. Als je maar betaalt, dan maakt het niet uit.
0: Dus, ik vond hem. Deze was te leuk, hoor. Deze was te makkelijk. Deze was te makkelijk.
1: Ja, ik heb wel mijn portemonnee altijd bij me, hoor. Dus ik kan daar altijd wat eten op drinken.
0: Dat toch wel?
1: Dat doe ik dan ook.
0: Ja, dat doe je dan wel.
1: Ja, tuurlijk, uiteraard. Wat dacht jij dan? Ik heb niet meer gekookt naar de hand. Ik had er meer als genoeg aan. Dat komt ook door het warmte. Dan eet je niet zoveel.
0: Ben ik met je eens. Ik heb,
1: terug naar het programma toch, of niet?
0: Oh, ja.
1: Je hebt?
0: Nou ja, wat zeg je?
1: Wat had je?
0: Nou nee, ben ik met je eens. Ik ben ook altijd, ik ben wel van het, ik kan wel lekker eten, maar ik ben bijvoorbeeld ook super gek op fruit. Dus, ja. Ik had daar straks trouwens, toen ik hier was, bessen, blauwe bessen. Mm-hmm. En bramen gedaan. Dat was lekker. Dat was zo ontzettend lekker.
1: Dat is ook lekker. Ja, dat is ook wel lekker met yoghurt of zoiets.
0: Ja, maar ook maar zonder ging het ook.
1: Zonder is het ook lekker, ja.
0: Zonder is nam.
1: Ja, tuurlijk, uiteraard. Het kan met yoghurt, kan met kwark, kan met van alles nog wat. Zo kan het ook. En Griekse yoghurt vind ik ook wel lekker om daar iets in te doen, zeg maar. Ook lekker.
0: En wat doe je er dan in?
1: Net zoals jij zegt. Nou, die bessen en dat soort dingen allemaal. Maar ik doe het ook wel eens gewoon met wat honing en walnootjes. Ook lekker.
0: Oh ja.
1: Dus. Maar zullen we verder gaan met het programma? Ja. Want anders dan komen we nooit meer aan tweede uur. Dit is inderdaad ABBA.
0: En de Kings zijn ook onderweg. Like I always do. Met Lola en live Lola, want we staan natuurlijk.

0: De Live Kings uitvoering van Lola. Was trouwens toen ook wel een hit hoor, in die live uitvoering.
1: Heb je trouwens, kijk, als je nog luistert naar die live uitvoering, even nog terug naar dit hè. Let op het begin hè. Ik hoop dat ik het kan doen, volgens mij kan ik het wel doen, maar ik ga even kijken of ik de juiste bij mij al aan de hand heb. Kijk, hij zingt dus dit. Ze zingen dat, hè?
0: Ja.
1: Luister even naar het origineel. Als het goed is, deze versie. Anders moet ik even de andere versie erbij pakken, namelijk. Maar ik dacht dat het deed. In the club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. Ze zingen dus cherry cola, maar dan moet ik. Wat is het dan deze? Het zou bij deze kunnen zijn. Er is namelijk. In Amerika was de oorspronkelijke versie verboden.
0: Vanwege cola waarschijnlijk. Where you drink champagne and it
1: tastes just like Coca-Cola. Ze zongen Coca-Cola en dat mocht dus niet. Want dat was dus reclame. En in de rest van de wereld mocht het ook officieel niet. En toen werd de Cherry Cola het enige nadeel was dat later Cherry Cola gewoon cola werd. Maar ze zongen dus eerst It Tastes Just Like Coca-Cola. En daarna werd het heel snel Cherry Cola. Omdat het gewoon niet mocht. Het was een reclame volgens verschillende mensen. En dat mocht dus niet. Dus dat is het leuke eraan.
0: Dat is inderdaad wel leuk. Ja.
1: Rob is ondertussen ook op de chat en die is er ook bij gekomen en die zegt zo van, de live versie, hoi Roberto, zegt Mieke, ja. Maar Rob is er ondertussen ook bij gekomen en Rob die vindt de live versie van Lola van de Kings vindt hij geweldig.
0: Dat is het ook. En ook dat werd trouwens een hit hoor, niet de echte studio versie zeg maar.
1: Nee, de studioversie ook.
0: Ja, dat weet ik, maar ik vond de live versie vond ik ook beter.
1: Ja, maar deze is anders, omdat hij dus door...
0: Natuurlijk, uiteraard. Dat snap ik.
1: Heeft te maken dat de een uit de jaren 80 komt en de ander uit de jaren 60 komt.
0: Ja, ja. Maar heel wat gedraaid toen op dat moment.
1: Ja,
0: zeker
1: klopt.
0: Weten. Deze trouwens ook.
1: Yo, we are Pits. Let's kick it.
0: Ice, ice, baby. En David Bowie. Ja, precies. Maar dat is uit de jaren 90, wat jij zingt.
1: Ja, dat is van Vanilla Ice.
0: Ja, klopt.
1: Dit is het origineel. Ja, helemaal origineel? Niet helemaal.
0: Niet helemaal. Dat is Under Pressure.

is altijd heerlijk als je dus op de chat dan komt Rob erbij. En op Facebook er zitten Jolanda en natuurlijk Linda te luisteren. En op de chat zit op dit moment in ieder geval, wat ik kan zien natuurlijk, er zitten Mieke en ik weet dat PJ op de achtergrond dan ook altijd aanwezig is. En natuurlijk ook nog Rob. En Rob, ja, super leuk dat je er ook bij bent. Kijk, ik hou hiervan als mensen er lekker bij zijn, lekker meegenieten en lekker genieten van de muziek. Vocalis is in the air tonight. En natuurlijk niet te vergeten hoorde je ook nog, ja, het kan niet later, Queen en Under Pressure. En altijd als ik dat hoor, dan is dat altijd ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ja, dat blijf ik er dan bij houden. Ja, dat komt denk ik door Vanilla Ice dat gebeurd is. Zometeen een groep die eigenlijk meer platen maakte, maar één hit hadden in Nederland. Maar één hit. Maar ze maakten er wel meerdere. Maar dat even terzijde. Maar die hoor je zometeen. Eerst een dame die wel degelijk nog steeds zijn kop treedt. Ja. En je wordt altijd helemaal blij van deze plaat. Datzelfde album stond ook Chain Reaction. Dit is Where Do Fools Fall in Love. Hier is Diana Ross.

0: Wie is die?
1: I won't let you down.
0: Dankjewel.
1: Nee, oké, okay, dat zal ik niet doen.
0: Vind ik
1: dat
0: zeer
1: zal
0: vriendelijk
1: ik niet
0: van
1: doen.
0: Je.
1: Nee, dat zal ik nooit doen.
0: En daarvoor hadden we Diana Ross met Why Do Fools Fall in Love?
1: Ja.
0: Nooit begrepen.
1: Waarom
0: echt
1: niet?
0: Nooit begrepen. Nee, dat gekken gewoon in verliefd worden, zeg maar.
1: Ja, maar jij wordt toch ook verliefd?
0: Oh ja, dat is waar. Ja, dankjewel voor het compliment.
1: Ja, iedereen wordt verliefd.
0: Ja, dat is zo. Ik
1: hoef je niet eens gek voor te zijn.
0: Regelmatig, ik word nog steeds wel eens verliefd. Dat zeker.
1: Ja, oké. Ja, dat snap ik. Ik ook.
0: Ja, ja? Ja, dat kan toch?
1: Ja, ik
0: dus,
1: ook.
0: Ja, nou, het is alleen maar fijn. Heb ik...
1: ik moet het anders zeggen. Ik word niet snel verliefd. Ik word maar heel zelden verliefd. Sterker nog, dat is best lastig. Want bij mij is het echt zonder gekheid. Ik word zelden verliefd. Echt zelden. Dus dat is bij mij echt een soort... Hoe dat zit, is eigenlijk een vraagteken bij mij. Maar dat is bij iedereen een vraagteken, denk ik, die mij kent.
0: Tuurlijk.
1: Maar ik ben een... ik word zelden verliefd. Ik ben echt echt iemand die... verliefd zijn? Nee. Het gebeurt niet. Het gebeurt echt zo zelden? Dat wil je niet weten.
0: Nou, bij mij gebeurt het niet zelden. Ik af en toe dan ben ik wel eens verliefd. En... Maar dat duurt wel altijd een tijdje hoor, voordat zoiets gebeurt. Dat wel. Maar dat gebeurt wel eens bij mij. Niet dat ik veel meer doe of zoiets dergelijks. Dus meestal niet. Dus, maar je kunt toch. Het is toch wel leuk om af en toe verliefd te zijn, vind ik zelf. Toch?
1: Ja, ze zeggen het wel, hè?
0: Ja, tenminste, vind ik wel.
1: Ja.
0: En waar je ook verliefd op kan zijn, is trouwens ook een rol.
1: Maar ik hoor hetzelfde.
0: Ja, je hoort wat. Ja, ik hoor ook wat. Dus het komt goed. Dus
1: ja, nee, ik ben hetzelfde. Ik ben zelden verliefd.
0: Zoals ik net al zei, je kunt ook wel verliefd worden op muziek.
1: Dat ben ik wel.
0: Ja, nou precies daarom.
1: Ja, dat ben ik wel. Dat ben ik wel.
0: Onder andere Joan Jett, die zingt erover. Samen met de Blackhearts. En ze houdt van rock and roll.
1: I love rock and roll, baby. Oh yeah. Gonna rock you from the Delta to the DMZ. Bijna 8.

0: plaatje duurt ook helemaal niet zo lang.
1: Nee, dat klopt. Ja, leek wel dat meisje dat... bij de Efteling.
0: Hoezo? Welk meisje bij de Efteling?
1: Nou, ik moest hoognodig naar de kleine boodschap. En in het hokje naast mij was een vader met een meisje.
0: Ja.
1: En dat meisje dat begon in één keer te gillen en weet ik allemaal wat. En dan moest nou in één keer aan denken. En die wilde niet op die wc zitten, want ze wilde op een andere wc.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Nou, dat soort dingen. En ik stond wel te grinniken eigenlijk, want ik denk bij mezelf, ha, dat had ik vroeger ook, maar...
0: Dat deed jij ook?
1: Nou, nee, ik niet, maar ik heb een zoon, weet je wel.
0: Ik
1: ging ook als mee naar de Efteling. We hadden toen van die jaarkaarten en zo. Jaarabonnementen.
0: Ja,
1: en af en toe dan hadden we dat ook wel eens, dat men niet wilde, zeg maar. Als kleine jongen zijnde.
0: Mm-hmm.
1: En dat was in dit geval ook. En op een gegeven moment toen riep ze om de moeder. En toen ging de vader maar keurig netjes met dat meisje in de hand naar de moeder toe. Ik weet verder niet hoe dat af is gelopen. Ik heb ze wel buiten gezien. Maar ik had wel een grote smile op mijn gezicht. Zo van, hé, poepoe. Die tijd ben ik weer voorbij.
0: Snap ik.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dat is altijd lachen voor me.
0: Ja, nou ja, goed. Het hoort erbij, hè.
1: Natuurlijk, uiteraard, zeker. En op dat moment vind je het vervelend. Het gebeurt. En naderhand kun je er ook eigenlijk wel om lachen. Om dat soort dingen.
0: Kan zeker.
1: Zeker, daarom.
0: Zeker weten.
1: Dat was trouwens Doe Maar en de Bom. En daarvoor hadden we Joan Jett en de Blackhearts met I Love Rock'n'Roll. En we hebben nu de Dire Straits.
0: Ja.
1: Als jij die tenminste op hebt staan. Hè?
0: Nee, dit is een van de mooiste nummers van Dire Straits alle tijden. Samen
1: dat
0: met,
1: vind ik zelf ook.
0: Voor mij dan Ticket to Heaven.
1: Ja.
0: Want ik heb ook iets met Ticket to Heaven. Ja, je moet me niet vragen waarom.
1: Maar dat maakt me niet uit.
0: Dit is zo mooi.
1: Private Investigation is dit.

0: Tja, Ryan Paris. Later in de jaren 90 kwam er een remix uit. Die vond ik zelf persoonlijk iets minder. Die kwam ook in de top 40 terecht. Vond ik iets minder. Lekker swingen, zegt Rob. En Mieke die riep Dolce Vita. Ja, nou inderdaad. En ik weet dat Jolanda het leuk vindt. En ja, Linda die stuurde mij net nog even een foto van zijn van de keuken. En toen riep ze erbij. Nou, wil ik ook een foto straks van jouw slaapkamer hebben. Oh jee. Ja, ja dat gaat goed komen, Linda. Ik ga het doen. Ja, dat ga ik heus wel doen. Dus dat gaat goed komen.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik ben wel zo. Als ik zeg dat ik dat doe, dan doe ik dat.
1: Nou, dat is zeker. Dat is wel zo. Als jij iets zegt, dan doe je het ook. Dat is
0: nou,
1: wel fijn.
0: Nou, ik doe mijn best.
1: Nou, meestal doe je wel de dingen die ik vraag aan je. Of dan zeg je ook eerlijk van, ja, dat kan ik wel of kan ik niet. Of heb ik geen tijd voor of whatever. Dus dat doe je allemaal wel. Dat kan ik alleen maar waarderen.
0: Soms moet ik het ook wel eens op een andere manier doen.
1: Ja, precies daarom. Dus dat is helemaal niet erg.
0: Nee, maar gelukkig niet. Dat is ook belangrijk.
1: Dus, natuurlijk, uiteraard. Ik kan dat alleen waarderen, zoals ik net al zei.
0: Precies, het hoort erbij.
1: De volgende is van Nena. En dan weten jullie natuurlijk alvast welke dat gaat worden. Het is 99 Luftballons. 99 Luftballons, zo moet ik het echt uitspreken in het Duits. Dat is, begin ik met Duits en Nederlands en Engels en alles door elkaar heen. Dat moet ik niet doen.
0: Weet je welke dat ik van Nena ook zo goed vind?
1: Vertel het eens.
0: Laat mich dein Pirat sein.
1: Ja, die is ook wel leuk.
0: Die vind ik geniaal.
1: Ja, die ken ik ook.
0: Ja.
1: Er zijn wel meer leuke gemaakt. Alleen
0: Ja? Ja, Nena. Even wachten, meid. Zeg het nog eens even, Kees. Je wil iets vertellen.
1: Ze heeft wel meer leuke gemaakt. En alleen niet zo bekend geworden in Nederland.
0: Nee, nou
1: maar
0: ja.
1: Ze treedt er steeds op.
0: Irgendwie, irgendwo, irgendwo.
1: Ja, ja. Zeker. Maar...
0: Hoe heet dat nou? Luftraum? Is een hit geworden in Nederland.
1: Ja.
0: En natuurlijk later met Kim Wilde nog een keer dat Anywhere, Anyplace, Anywhere in Time. Ja,
1: 99 Luftballons nog een keer.
0: Ja, en was het nog getroond? Dat was ook van erg. Ja,
1: ja, dat klopt, maar dat was niet zo'n grote hit.
0: Ja, wel, toch wel.
1: Nee,
0: top 40 hit. Was top 40 hit.
1: Jawel, maar niet
0: maakt niet uit.
1: Niet als deze.

0: Mama say, mama say, mama kusa. Mama say, mama say, mama kusa.
1: Ja, dat zong hij de hele tijd. Dus,
0: ja, dat noemen ze mama appelsap, toch?
1: Ja, precies. Wat hij daar precies mee bedoelde, ik weet het niet. Het zal wel geschreven zijn in die boom. Waar hij altijd in zat als je een liedje schreef, denk ik dan.
0: Ja, met het aapje en zo.
1: Met het aapje en dat soort dingen allemaal. En ik weet niet wat voor drank dat hij dan gebruikte. Maar
0: ik zeg helemaal niks.
1: Hij heeft dat toen inderdaad geschreven. En Wanna Be Starting Something. Ik gebruikte dat trouwens als een popsamba. In de studio waar ik toen
0: het is een soort samba wel.
1: Het is een samba, ja. Ja. Dat klopt. En daar werd eerst een beetje ouderwets muziek gebruikt daar.
0: Dat vertelde je.
1: Ja, precies. En toen ging ik dit soort dingen gebruiken. Dat was in de jaren 80, begin jaren 80, dat ik dat deed. Nogmaals, Michael Jackson.
0: Ja. Lionel Richie. Wanna Be Starting Something kwam trouwens van het album Thriller af.
1: Ja, dat klopt. Eventjes, wat een heel talentvol album was.
0: Oh, zeker was het een talentvol album. Ja, het was ook zijn grootste, het was ook een van zijn grootste hitalbums ooit.
1: Ja, dat klopt. En met name Thriller ook, wat heel erg bekend werd in allerlei uitvoeringen.
0: Ja.
1: Lang, kort, en ga zo maar door.
0: En nu iemand die ook heel veel hits had.
1: Zeker.
0: En daar was deze er eentje van. Onderweg Coro van Death. Maar eerst deze. Trouwens, nummer van Coro. Dan moet ik niet vergeten bij te zeggen. De Tauxen Procopets. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.

0: uit irgendwas.
1: En toch blijf ik dit een goede plaat vinden.
2: Maar, ja, een hele bijzondere plaat.
1: Kees die snapt het. Kees die heeft zoiets van, ik begrijp dit niet.
2: Nee, ik begrijp de titel niet. Dat gaat over Kodo en Duze im Sausenschiet. Dat betekent gewoon dat je met een krachtige straal water spuit. En waarop dan? Ik heb geen flauw idee. Maar nou, dat zal aan mij liggen. Het gaat over liefde. Het gaat over niet ontvangen willen hebben van liefde. En dat soort dingen allemaal. Hij zit in de rotzooi en alle. Dus het zou best wel een plaatje van deze tijd kunnen zijn. Met alle milieuactivisten en dat soort dingen allemaal.
1: Nou, maar ik denk eerder aan bepaalde partijen waarvan ik denk van nou, wanneer verbieden ze jullie?
2: ja, nee, dat klopt, maar dat is het probleem in Nederland. Ja.
1: Nou, er zijn best wel. Er zijn een aantal partijen die mogen ze van mij nu direct verbieden. En daar valt Forum onder andere onder.
2: Ja, weet ik, maar dat gaat weer niet. Dus dat is een groot probleem.
1: Oh,
2: in
1: nou,
2: Nederland.
1: Het is heel makkelijk volgens mij om dat te doen.
2: Nee, schijnbaar niet. Volgens de wet kan dat weer niet. Maar goed, maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan naar de laatste plaat, denk ik. Want anders hebben we daar geen tijd meer voor. En die zou ik nog graag willen draaien, want die komt ook uit de jaren 80.
1: Robbie?
2: Ja, tuurlijk, uiteraard.
1: Roze Droom?
2: Ja, zeker. Die komt ook uit de jaren 80. Ja. Begin jaren 80.
1: Nou, dat is mooi, een Roze Droom.
2: Dat is ook een mooie plaat.
1: Absoluut.
2: Een mooie single.
1: Zeker weten.

0: is. Ja. We draaien hem uit en dan ga ik over naar de automaat, want weet je wat het punt is? We zijn er eigenlijk al.
1: Ja, we zijn er.
0: Het is al 9 uur geweest. Dus namens ons, bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop en nog heel veel meer. En we gaan op zometeen naar het nieuws. Zit gewoon niet op te letten, hoor. Komt door die laptop voor jou, denk ik.
1: Ja, dat ja, denk ik. Ja, dat denk het wel.
0: Geweest, ja. Tot morgenavond, dan ben ik weer. Wie weet er dan. Dag! En Kees is er volgende week weer.
1: Ja. Bewaren. Jij ook toch?
0: Zeker weten.
1: Geweldig, we doen dat weer een keertje. Maar we gaan inderdaad de jaren 80 gaan we verder, zeg maar, in met de lijst.
0: Ja.
1: En dan vanaf 84.
0: Ja.
1: En dat was het leuk.
0: Gaan we dan door naar de automaat. Vanavond. Dag!

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Buggehout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Buggehout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.

Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in domme regelmaat en borroste wind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaart.

dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de scheld blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zo'n Japon. Wanneer de eerste spin zijn lentewebben weer.

Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude schuit, met kakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in

kokers, omdat die van de eerste dag, toen we maar net de pier uit waren, al zeeziek in het fokselen lag. En met jenever en citroenen werd hij weer op de been gebracht, want zieke zeelui.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerengewaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt-het-vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zag in Spanje een signora, oh, oh, oh, Aurora. Het was dit keer geen Eleonora, oh, oh, oh, Aurora.

0: Herman Emmink presenteert het oudje van de week.
1: Mevrouw, waar houdt u het liefste van een twijfelaar of een Lichemont?
2: Wat zou ik nu zeggen? Geef mij maar Lichemont.
1: Lichemont. Mevrouw, waar ligt u het liefst in? Een twijfelaar, Lichemont of een opklapbed?
3: Ik kan me niet schelen als ik me slaap.
1: Als je maar slaapt. In de moderne tijd is het vaak een opklapbed of een Lichemont of wat voor een bed dan ook. En als je nou een beetje corpulent bent en daar een beetje mee sukkelt, dan is het misschien wel eens van, hey, schik eens even op. Hè? En ga eens even naar de andere kant. Maar het valt wel mee, want u zult zien, als we het liedje gaan zingen, heb meelijjet, is er dan geen plaats meer in bed, dat het allemaal wel zal lukken. Dames en heren, heb meelijjet.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies